Zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Ook in de Verenigde Staten is het WK voetbal inmiddels begonnen. In Los Angeles speelt de VS tegen Paraguay. Bij de Amerikanen staan oud-eredivisie-spelers Dest en Tillman in de basis. De Nederlander Danny Makkely is de scheidsrechter. De wedstrijd is rechtstreeks te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app. De vrouw die als inspiratie diende voor het Disney-personage Tinkerbell is overleden. De Amerikaanse Margaret Carey stond begin jaren 50 als 24-jarige model voor het personage in de animatiefilm Peter Pan. Maandenlang werden haar bewegingen, reacties en gebaren gefilmd. Die beelden gebruikten Disney-tekenaars om het bekende groene elfje te animeren. Carey, die opgeleid was als danseres, speelde later in allerlei tv-series die buiten de VS weinig bekendheid kregen. Ook had ze een webshop waarin ze Tinkerbell merchandise verkocht. Margaret Carey was 97 jaar. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Entertainmentbedrijf Paramount kondigde eind februari aan dat het filmstudio Warner Brothers voor $110 miljard koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De overname moet in het najaar definitief zijn afgerond. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk, vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Ook in het weekend. Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek. Omroep Zeeland. Altijd. Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. It's still spinning around. It feels like a spell that I can't.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hoe leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk!

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden de afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren de flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua.

0: Nicaragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden de afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren de flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:45 en 12:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was vrijdagochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de andere 2 aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer en waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil 110 miljard

0: dollar betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde twee keer. Het andere duel in groep D tussen Turkije en Australië wordt morgenochtend gespeeld. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer verder naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden gistermiddag dat er aanwijzingen waren dat er nog mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de flat ernaast konden vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen was er opvang geregeld in een hotel. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds niet terugkwamen, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen daar zijn aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Het andere duel in de groep D tussen Turkije en Australië is komende ochtend. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. En het weer, veel bewolking vandaag en soms...

0: valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. En het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
4: Hey, bedankt.
5: Merci.
6: Thanks.
3: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
8: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
7: Echt?
8: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
11: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
12: Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op TV.

maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt. Een bonus lust bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: With the OG.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
10: Omroep Zeeland.
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van de Venezolaanse drugskartel Tren de Agua gedood. Dat zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep aan een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Agua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. Het treinbeveiligingssysteem daar is verouderd en aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden. Dat meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, de klompsandaal en de rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt wat regen. Maar vooral in de middag schijnt de zon. Het wordt 15 graden in het noorden en 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
12: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
13: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden.

0: voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Omroep Zeeland.
8: Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

Zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check. Pas aan. En door.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
4: Omroep Zeeland.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
4: Omroep Zeeland.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Vanwege werkzaamheden rijden dat hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in, tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
9: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt.

0: Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
1: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
2: Hey ondernemer, je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
3: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
4: Omroep Zeeland.
5: Goedemorgen, weekend. Nieuwtjes, tips en veel muziek met Elias den Hollander.

0: David Bowie, hij zong Let's Dance. Het is zaterdag 13 juni om 14 minuten over 5 kwam vanochtend de zon op. En om precies 10 uur vanavond dan begint het weer te schemeren in Zeeland. We gaan eens even luisteren naar het uitgebreide weekendweerbericht.
1: Ja, goedemorgen. We hebben vandaag een afwisseling van wolken en zon, met daarbij een matige tot vrij krachtige westenwind. En dat is windkracht 3 tot 5. En de maximumtemperaturen liggen vanmiddag rond 18 graden en het blijft overal droog. Vanavond en vannacht houden we dat droge weer vast met opklaringen en ook wel bewolking. En het koelt erbij af naar 12 tot 14 graden met een zwakke tot matige westenwind. En morgen draait de wind naar het noordwesten. Het blijft meest matig en het blijft ook nu ook droog met een mix van wolken en zon. Het is nog wat aan de koele kant met zo'n 17 of 18 graden. En dat is ook maandag de maximumtemperatuur. Maar daarna lopen de temperaturen geleidelijk wel op, want dinsdag en woensdag kunnen de gemiddelde temperaturen uitkomen op 23 graden. Met daarbij de zon er geregeld bij, maar wel op woensdag een kleine kans op een enkele bui.
2: Thuis, op het werk of onderweg, Omroep Zeeland. Altijd

0: Hij is weer aan de lijn, boswachter Paul Begijn. Paul, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: De reeën, die worden massaal geboren in deze tijd.
1: Ja, dat klopt inderdaad. En vroeger waren reeën best wel een zeldzaamheid in Zeeland. Er kwamen ze maar op een aantal plekken voor. Nou, tegenwoordig treffen ze bijna in alle regio's en zo'n beetje iedere polder aan. En het gaat gewoon goed met de ree.
0: Ja, wat zegt dat? Inderdaad, gaat het goed of is het een plaag aan het worden?
1: Nou, het is verre van een plaag. Reeën leven grotendeels solitair, dus veel op zichzelf. Alleen in de winter zien we dat ze groepen vormen. Dat biedt ze ook wat bescherming. Het zijn dan vaak familiegroepen van soms wel 10 tot 15 reeën die je bij elkaar kunt zien staan in de polder.
0: En dat is voor de veiligheid en tegen de kou, dat ze zo samenkomen dan?
1: Ja, nou, inderdaad. Als je natuurlijk dicht tegen elkaar aan staat, dan is het natuurlijk sowieso warmer. Een beetje uit de wind. Maar op zonnige dagen zie je ze ook vaak gewoon bij elkaar staan. En dat biedt ook een soort van veiligheid voor die reeën. Ja, buiten die tijd om zien we dat ze echt weer solitair gaan leven. En deze tijd van het jaar worden dus die reekalveren weer geboren. En kan het dus zomer zijn, als je door de Zeeuwse natuur loopt, ze worden vaak in het hoge gras geworpen, dat je als je inderdaad een pad hebt dat langs een hoog grasperceel loopt, dat je daar ineens een reekalf moederziel alleen ziet liggen.
0: En moeder is dan niet meer in de buurt?
1: Moeder is dan niet meer in de buurt, inderdaad. Wat je vaak ziet bij reeën is dat de moeder slechts een paar keer per dag eigenlijk langskomt langs het kalf om het te zogen. En de rest van de dag eigenlijk gewoon erop uit is. Ja, dat lijkt zielig op het eerste oog. En als je dan zo'n reekalf ziet liggen, dan is het ook vooral verstandig om er vanaf te blijven. Omdat reekalveren worden geurloos geboren. Dat betekent dat ze dus geen geur hebben. De moeder herkent ze ook niet als dusdanig dat ze die aan de geur herkent. En op het moment dat jij het dus aanraakt of oppakt, dan zit er dus wel geur aan zo'n ree. En dan zul je ook zien dat de moeder het kalf zal afstoten. Dus ja, blijf vooral van zo'n ree af. Bovendien loop je ook nog de kans op het moment dat er geur aan zo'n kalf zit, dat ook honden of vossen ze ook makkelijker kunnen opsporen.
0: Oh, dat is dus wel een hele goede tip. Blijf er vanaf en blijf vooral uit de buurt. Want je hebt inderdaad wel de neiging om iets te doen als je zo'n kalfje tegenkomt.
1: Ja, en we hebben het eerder gehad ook over de vogeltjes, over de bonbekplevieren, die dan inderdaad helemaal weggedrukt zitten in het schelpengruis.
0: Ja.
1: Nou, voor reekalveren geldt dat ook. En in het hoge gras zijn ze op zich ook goed onzichtbaar voor allerlei vijanden, zoals vossen bijvoorbeeld. En de moeder die komt vaak echt wel terug, maar er kan soms echt wel een paar uur tussen zitten voordat de moeder zich weer laat zien. Dus ja, weet je, stuit je op zo'n ree, laat het dan echt vooral met rust, want de moeder komt uiteindelijk echt wel terug.
0: En tot wanneer loopt dat dan, die werptijd of broeitijd, hoe je het wil noemen?
1: Nou, het grappige is wel dat dit kan echt wel 3 tot 5 weken duren inderdaad, voordat moeder en de kalf elkaar herkennen aan de hand van geur. En daarna worden ze ook nog echt wel een aantal weken, zelfs maanden bijgestaan door de moeder. Maar het gebeurt zelfs soms dat kalf en moeder elkaar niet herkennen in eerste instantie. Dat bijvoorbeeld een ander kalf van een andere moeder wordt opgespoord door een andere moeder. En ja, dat hij dus ineens een andere moeder krijgt. Omdat het jong daar wordt aangezien als haar jong. En dan kan het zomaar zijn dat een kalf een andere moeder krijgt tijdens deze periode. Dus dat is ook nog wel een grappig feitje. En ja, zoals gezegd, het duurt echt nog wel een paar maanden dat ze worden bijgestaan. En ze leren echt de wereld ontdekken. Ze groeien verder. Ze leren hoe ze voedsel moeten zoeken. Voordat ze echt helemaal zelf de wijde wereld ingaan.
0: En waar in Zeeland zou je ze kunnen aantreffen?
1: Ja, letterlijk in iedere polder zien we tegenwoordig reeën. Van Zeeuws-Vlaanderen tot Schouwen-Duiveland, tot in Rijmerswaal, tot op Walcheren. Vroeger zag je ze echt vooral in bosgebieden, aan de rand van bosgebieden. Maar tegenwoordig zie je ze in iedere polder. En ja, ik begreep zelfs dat ze in Vlissingen zelfs over straat al lopend zijn aangetroffen. Dus ja, het gaat gewoon goed met de ree.
0: Ik kreeg een filmpje doorgestuurd. Daar kan ik wel een klein stukje van laten horen. In het begin hoor je het getrippel van een hert. Zal ik hem nog een keer laten horen, Paul?
1: Ja.
0: En dit was dus midden in de nacht.
1: Ja, dan is het rustig op straat. En reeën kunnen nogal eens de eigenaardige eigenschap hebben dat ze echt op ontdekkingstocht gaan om de wereld te verkennen. En ja, als dan inderdaad in Vlissingen, waar je natuurlijk best wel wat natuur rondom de stad hebt, Nollebos onder andere, dan kan het zomaar zijn dat ze verkeerde afslag pakken en dat ze ineens in de stad belanden.
0: Nou, eigenlijk de boodschap is, zoals je wel eens vaker zegt, Paul, laat het met rust, toch? In dit geval.
1: Ja, en als je het ziet, geniet er wel vooral van. Ja, want een ree is gewoon ook een prachtig dier. En zie hem, geniet ervan, maak een fotootje en loop daarna lekker verder.
0: Dankjewel, Paul. En tot volgende week, hè?
1: Tot volgende week.

0: Mark Ember met zijn kenmerkende geluid was dit Good To Be. De afgelopen week heeft mijn collega Marcel van der Driest het Zeeuwse muzieknieuws weer op de voet gevolgd. En dat vat hij samen in het windorgel.
1: Gibson moet zijn verhaal kwijt. Dax maakt duet met overleden oom. En Lester Weeps houdt van schoonmaken. Vorig weekend kwamen ze bij elkaar in de Spot in Middelburg. Rappers uit Zuidwest-Nederland. Het evenement was bedoeld om artiesten die actief zijn in de hiphopwereld te stimuleren met nieuwe muziek te komen. Nou, rapper Jibbe van Hoeken uit Stads van Gent deed dat. Want hij presenteerde daar zijn debuutalbum. Hij maakt muziek onder de artiestennaam Gibson. De 12 tracks van het album Stille Wateren, Diepe Gronden verhalen over een moeilijke periode die hij achter zich heeft.
2: Ik heb een redelijk moeilijke jeugd gehad. En ik dacht van, ik moet het verhaal kwijt, want ik heb het eigenlijk nooit echt naar buiten gebracht bij andere mensen en ik kan er moeilijk over praten. Nu heb ik er 12 tracks van gemaakt en ik denk dat ik precies heb kunnen vertellen wat jarenlang vast heeft gezeten bij mij. En nu is het uit voor de mensen om het te horen.

0: trots op wie je bent.
1: Gitarist en zanger Dax Hovius uit Capelle heeft het muzikale talent niet van een vreemde. Ook zijn oom, Audi Hogendoorn, was actief in de muziek. In 1987 dook hij de studio in om een album op te nemen. Van een release is het nooit gekomen. En toen hij in 2001 overleed, bracht drummer Jos Rentmeester de opnames bij de familie. Jaren later liet de moeder van Dax hem met de muziek kennis maken. En dat maakte indruk. Hij besloot de track Out Tonight opnieuw te mixen. En gaandeweg ontstond het idee om het als duet uit te brengen.
2: Ja, ik vond het wel spannend. Ik denk, ja, ik ga nu wel een duet doen met mijn oom die er niet meer is. En na een tijdje dacht ik van, ja, zal ik het nou wel of niet online zetten? Maar gisteren dacht ik, ik ga het gewoon doen en daar zien we wel weer.

Peter Wessel uit Goes heeft de letters van zijn naam door elkaar gehutseld. En daar kwam dan Lester Weeps uit. En onder die naam brengt hij allerlei songs naar buiten. Een van de recente is Machito. Het is een liedje geïnspireerd door het gelijknamige lied van Maruja Limón uit Barcelona. Machito gaat over een man die plezier heeft in het uitvoeren van huishoudelijke taken, zoals koken en schoonmaken. Vandaar dat hij het Machito heeft genoemd, wat staat voor kleine man.

Tot zover het windorgel. Blijf die muziek uit Zeeland volgen in deze rubriek, maar ook in de Zeeuwse Top 40. Elke zaterdag vanaf 12:15 bij Omroep Zeeland Radio.

0: Be My Baby, een mooie classic bij Omroep Zeeland, de Ronettes. Er gebeurt weer van alles nog wat dit weekend in Zeeland. En daarvoor hebben wij het weekend antwoordapparaat. Iedereen kan altijd even bellen en een berichtje achterlaten op 0118-499-990.
1: Het antwoordapparaat.
2: Goedemorgen. In voorbereiding voor weer een daverend Goes Kinderstad is het zaterdag 13 juni stemmen voor een nieuw kindercollege. De kandidaten voeren campagne in de binnenstad van Goes. Het stembureau staat op het Bleekveld bij restaurant Katoen. Er kan vanaf 11 uur tot 3 uur worden gestemd. Iedereen mag stemmen, groot en klein. Er kan niet online of met machtiging gestemd worden. Dus komt allemaal stemmen op 13 januari op het Bleekveld in Goes. Tot dan, dag!
3: Goedemorgen luisteraar. Van 28 tot en met 31 juli wordt alweer voor de 37e keer de Zeeuwse fietsvierdaagse gehouden vanuit Goes. 4 dagen lang fietsen door het mooie Zeeuwse land. Over een afstand van 25, 40 of 60 kilometer. Schrijf u snel in. Als u voor 1 juli inschrijft, ontvangt u korting. Voor meer informatie, kijk op www.fietsvierdaagsezeeland.nl.
4: Goedemorgen luisteraars van Omroep Zeeland. Morgen zondag om 4 uur hebben we weer een mooi concert in de Sint-Baalskerk in Aardenburg. Georganiseerd door het Bachcomité. De voorhoede treedt op Amaryllis Dieltjens, Charles Daniels, Pieter Kooi en Roel Dieltjens. Namen die indruk geven. Morgen dus om 4 uur in de Sint-Baalskerk. Er zijn tickets te koop via bachstad.eu. Ik herhaal bachstad.eu. Het concert heet Christiana Mariana von Ziegler. Komt u gerust wat eerder, want op dit moment is er een mooie expositie in de Sint-Baalskerk door de kunstenaar Paul Pardon. Dus u bent van harte welkom. Tot morgen.
5: Goedendag. Op zaterdag 20 juni aanstaande zijn de optredens van Interscaldes, Pijps en Drums. Deze doedelzakband zijn zeer bekend in binnen- en buitenland. Om 1500 uur treden zij op in de tuin van het wooncomplex Nieuw-Bachtepoorten en om 1600 uur in de tuin van het wooncomplex Oranjehof. Beide wooncomplexen zijn gelegen aan het Oranjeplein te Oost-Soeburg. Toegang gratis. Tot ziens op 20 juni in één van beide tuinen, of liefst alle twee. Goedendag.

0: Shotgun van George Ezra. Er is sport dit weekend, Jan-Jaap?
1: Ja, wel een beetje. Niet zo heel veel meer. Het is een beetje een overgangsfase tussen de zomersporten die gaan beginnen en de competitiesporten die eindigen. En de meeste van die competitiesporten zijn al geëindigd. We hebben dit weekend in het voetbal bijvoorbeeld nog maar 5 Zeeuwse clubs in actie. Die spelen in de nacompetitie voor een plek in de 4e klasse. Dus ja, om van het laagste niveau weg te blijven, zeg maar. Dat zijn uit mijn hoofd Nieuwland tegen Wemeldingen en SPS tegen Kruiningen. En Wolfartsdijk speelt dan ook nog tegen een ploeg van buiten de provincie, DHV. Maar weinig voetbal verder. En ook korfbal is klaar. Hè. Vorige week die spectaculaire laatste wedstrijd waarin Fortis nog het kampioenschap greep. Dus wij gaan in Omroep Zeeland Sport, de laatste van dit seizoen, terugblikken op de kampioensdag van Kloetingen. Die zijn natuurlijk kampioen geworden in de derde divisie. Werden dat door in de thuiswedstrijd tegen Noordwijk die titel te grijpen. En wij kregen daar de mogelijkheid om achter de schermen te filmen. Dus in de kleedkamer.
0: Waar... Tijdens het douchen? Of...
1: Nee. Meer tijdens de wedstrijdbespreking en dat soort dingen. Maar wel erg interessant hoe prepareert Rogier Veenstra, de trainer, nou zijn spelers voor zo'n wedstrijd. Hoe bereiden die spelers zich voor? Maar ook hoe beleven belangrijke vrijwilligers die eigenlijk altijd op de achtergrond zijn, nou zo'n dag. En dat kun je zien in Omroep Zeeland Sport in een speciale special die we uit gaan zenden morgenavond om 6:10. En dat is wel echt een aanrader, want dan zie je de sporters van een hele andere kant. Ja. En dat is ook wel erg leuk om te zien.
0: En er is ook nog wel klein sport dat we volgen dit weekend.
1: Ja, er is nog wel wat actuele sport, inderdaad. Tafeltennis. De tafeltennisvereniging Arnhem-Muiden is niet een al te grote club, maar hebben wel elk jaar een groot toernooi tenminste. Waar toch wel sterke spelers op afkomen. Dat is vandaag weer het geval. Ze zijn denk ik nu net begonnen of over een uurtje beginnen ze misschien. En wij gaan daar vanmiddag langs om te kijken. Ja, waarom komen die spelers nou naar Arnhem-Muiden? En hoe lukt het ze om elk jaar dat toernooi op te zetten? Dus dat gaan we laten zien. Zie je vanavond op televisie, op de radio, hoor je daar ook een reportage over. En dat is het belangrijkste actuele sportnieuws van dit weekend. Want veel ligt stil. Die conclusie kunnen we wel trekken.
0: Over dat stilleggen, is het dan zo dat die sporters ook helemaal niet meer trainen?
1: Nou, ligt eraan op welk niveau je zit. Er zijn bijvoorbeeld voetballers die hebben gewoon een zomerprogramma van hun trainer meegekregen. En daarin staat wat ze moeten doen om toch ook weer fit aan de start te komen. Ja. Goes begint als eerste op 22 juni al. Nou, dat is over een dag of 9. Ja. Dus dat is al snel. En die gaan dan daarna nog wel 2 weken pauze houden. Maar Hoek en Kloetingen bijvoorbeeld, die dus in de tweede divisie gaan spelen, die beginnen op 6 juli. Dus dat ligt even stil, maar die krijgen wel een programma mee voor in het weekend.
0: Ja, die moeten wel gewoon fit blijven.
1: Ja.
0: Ja. Hey, noem nog even het tijdstip van die reportage die we morgen kunnen bekijken.
1: 6:10 op televisie in Omroep Zeeland Sport. Dan zijn we er met Omroep Zeeland Sport tot half augustus niet. Dus dan kom ik ook niet hier aankondigen wat we dan uit gaan zenden. Maar dan hebben we al iets anders leuks. Namelijk de zomerrubriek. En daarin gaan we fanatieke Zeeuwse sportfotografen belichten. En verhalen laten vertellen over hun mooiste foto's. Dus dat kun je ook in weekend dan beluisteren.
0: Ja, leuk. Ik kijk ernaar uit. Dankjewel, Jan-Jaap.

0: vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
1: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
4: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
2: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans.

0: 44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is ermee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. Die E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. 3 bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Drietal was niet teruggekomen na hun tocht om de top van een 4000 meter hoge berg te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via een GPS-zender van een van de klimmers. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen en zijn de andere 2 meegesleurd door een touw. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Hij ontwierp in zijn carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende creaties waren de klompschoen Woody en de rattan, een schoen van bamboe. Jan Jansen was 85 jaar. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
4: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
9: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen of vanaf €79. Voordeeluitjes.nl.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets.

0: De officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen, weekend. Nieuwtjes, tips en veel muziek met Elias den Hollander.

Omroep Zeeland, 13 juni. En de Bengals dan op de radio. Een prachtig liedje. Dat werd in 1989 echt heel veel gedraaid op de radio. Het was ook de grootste hit van dat jaar. Leuk dat je erbij bent, Omroep Zeeland. Straks het uitgebreide weekendweerbericht. En natuurlijk ook weer de culturele evenementen en activiteiten. Het overzicht daarvan door Rob.

0: better. Matt Simons en We Can Do Better. Het is 13 juni en als ik kijk naar het weerbericht van vorig jaar, dan zie ik dat het vorig jaar bijzonder warm werd. Temperaturen tot 32 graden, maar aan zee was het wel wat koeler. En in de avond bleef het nog lang warm en het was natuurlijk echt wel een plaknacht daarna. Ja, hoe anders is dat een jaar later? Dat hoor je nu in het uitgebreide weekendweerbericht bij Omroep Zeeland.
1: Ja, goedemorgen. We hebben vandaag een afwisseling van wolken en zon, met daarbij een matige tot vrij krachtige westenwind. En dat is windkracht 3 tot 5. En de maximumtemperaturen liggen vanmiddag rond 18 graden. En het blijft overal droog. Vanavond en vannacht houden we dat droge weer vast met opklaringen en ook wel bewolking. En het koelt erbij af naar 12 tot 14 graden met een zwakke tot matige westenwind. En morgen draait de wind naar het noordwesten. Blijft meest matig en het blijft ook nu ook droog met een mix van wolken en zon. Het is nog wat aan de koele kant met zo'n 17 of 18 graden. En dat is ook maandag de maximumtemperatuur. Maar daarna lopen de temperaturen geleidelijk wel op, want dinsdag en woensdag kunnen de gemiddelde temperaturen uitkomen op 23 graden. Met daarbij de zon geregeld bij, maar wel op woensdag een kleine kans op een enkele bui.

0: Shanna Spyro, zij zong Die on this Hill, haar doorbraakplaat. Omroep Zeeland is de hoogste tijd voor de culturele evenementen en activiteiten van Rob Bakker. En hij is van de Zeeuwse cultuuragenda. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elias. Het is Zeeland in de goede morgen. En als je naar buiten kijkt, dan is er maar één ding wat je hoopt. Dat is namelijk, wat heeft Zeeland mij vandaag te bieden? En Zeeland overtreft zichzelf vandaag weer. Van Brouwershaven tot Vlissingen, van Terneuzen tot Sierra-Arendskerken. De hele provincie gaat los. En ik geef je een cultuurvlogelvlucht in 4 minuten. Houd je vast. We beginnen in Middelburg. Want daar zijn weer de havendagen. In juni is er elk weekend wat te doen. Een vol programma. Aan de Loskade vandaag en de Roeijenskade morgen en vandaag liggen dit weekend meer dan 40... Ja, ik zeg 40. Historische schepen. Hooghaarzen, tjalken, grundels, oldgaffers. Schepen met namen die klinken als gedichten. En je kunt ze bezichtigen en je kunt soms zelfs meevaren. Er is ook een aquapark met waterstormbanen voor de zwemmertjes met een diploma. Er zijn korte rondvaartjes door het kanaal van 11 uur vanochtend tot 4 uur vanmiddag. En de kanonschoten klinken om 12 uur. Dan weet tenminste iedereen dat het menens is. En van het water naar de kerk. In Vlissingen viert de Vlissingse Oratoriumvereniging 80 jaar jong. Een 80-jaar jubileum. Dit weekend in de Sint-Jacobskerk op de Oude Markt. De aanvang is om 3 uur. Het is een mooi programma met Vivaldi, Durante. Maar het absolute hoogtepunt is een gloednieuwe compositie. Speciaal geschreven voor dit koor. Voor dit jubileum, geïnspireerd op de Sint-Jacobsschelp. The Journey is One, heet het. Klassieke muziek die begint in dit weekend en verder reist. Dan even naar de Kop van Schouwen, daar naar Brouwershaven. In de Grote of Sint-Nicolaaskerk, een kerk om stil van te worden, letterlijk, wordt steeds meer georganiseerd. Vanavond om 8 uur is het druk en dramatisch. Want Bach Plus speelt Händel, maar ook operamuziek. En alles erop en eraan. Barok is niet stoffig. Barok is alsof iemand al die emoties alvast voor jou heeft opgeschreven. En dan zijn er nog 2 grote evenementen. Want het is dit weekend en volgend weekend Zeeland Jazz. Dit is het eerste weekend in Terneuzen en volgend weekend is het in Middelburg. Het is gisteren begonnen. We lichten er 1 concert uit. Vanavond in Terneuzen, in Porky en Bess, Cabo Cuba. Jazz met Cham Rosie.

En dan, om de letteren te eren, in Sint-Arendskerk is de Baaierd neergestreken op de bunderkunst. Schrijvers uit heel Zeeland staan op een open podium. Van rap tot essay. Van roman tot spoken word. De inloop is om 16:30. Gratis toegankelijk. Het is buiten, dus neem je stoel mee en geniet van de prachtigste literatuur. En zo zijn we weer 5 plekken langs geweest in deze mooie provincie. Van oude schepen tot literatuur en van barok tot Cubaanse jazz. Ga erop uit, neem iemand mee en geniet van de Zeeuwse cultuur. En wil je nou alle evenementen zien? Ga dan naar uitinzeeland.nl. Daar vind je ook de laatste editie van ons tijdschrift en dan digitaal. En je kunt even helemaal wegzakken met onze podcast, waarin we steeds goede gesprekken voeren met cultuurmakers in Zeeland. Een heel mooi cultuurweekend toegewenst. En tot de volgende week.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Madonna, dit is Omroep Zeeland op de zaterdagochtend. En als je nog eens een keer naar de film wil, dan hebben we op zaterdag altijd een filmtip van Perry Mulder van de bioscoop in Hulst. Ja, Perry, goedemorgen. Waar gaan we het vandaag over hebben?
1: Het is Disclosure Day van Steven Spielberg. Hij maakt eindelijk weer eens een echte mooie sci-fi film. Het is eigenlijk zijn vierde film pas in dat genre. Hij heeft een bijvoorbeeld The Close Encounters of a Third Kind. E.T. kennen we natuurlijk allemaal, hè, Phone Home. En War of the Worlds. En nu dan, die man is al 79 en maakt dus nog steeds film. Hij heeft hem geproduceerd en geregisseerd. En belooft echt weer een hele grote bioscoop-epos te worden. Het is een meeslepende science fiction thriller over een wereldschokkend moment. Dat we erachter komen dat de overheden heel lang een cover-up hebben gedaan over de waarheid van het buitenaardse leven. Een klokkenluider samen met de meteoroloog komen daar natuurlijk achter. Totale wereldchaos. Heerlijk. Een echte Steven Spielberg film. Ga dat zien in de bioscoop. Ik heb zelfs gehoord uit betrouwbare bron dat ze dachten dat het misschien een idee was van Trump om mensen een beetje voor te bereiden op hetgeen wat hij gaat doen. Dat weet ik niet, maar in ieder geval, wij mogen er nu alvast van gaan genieten in de bioscoop. En laten we hopen dat dat dus ook gewoon in de bioscoop blijft.

0: Hier is het allemaal zo'n beetje mee begonnen voor Queen Killer Queen. Berichten op het weekend antwoordapparaat zijn weer binnengekomen. 0118-4999-90. Kun je bellen als je iets organiseert, groot of klein, maakt helemaal niet uit. En dan zenden we jouw bericht uit op de radio op zaterdagochtend.
1: Het antwoordapparaat.
2: Meen je dat iets? Concert in de kerk van Heikant op 4 juli van 4 uur het eerste concert en om 19 uur het tweede concert. Voor alle Heikantenaren gratis, de inkom 15 euro. Hartelijk welkom.
3: Bent u een liefhebber van prachtige koormuziek en een bijzondere avond uit? Dan bent u van harte welkom bij het jubileumconcert van Mannenkoor Salomo vanavond in de Nicolauskerk in Wolfersdijk. Mannenkoor Salomo bestaat dit jaar 15 jaar en we vieren dat met een indrukwekkende muzikale reis door de geschiedenis van Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Een avond vol schitterende koormuziek en sfeervolle muzikale bijdragen. In de prachtige ambiance van de Nicolauskerk komt muziek, inhoud en beleving samen. Een mooi concert dat ontroert en inspireert. En er zijn nog plaatsen beschikbaar. Wilt u deze avond niet missen? Kaarten zijn verkrijgbaar aan de deur en via mannenkoorsalomo.nl. Vanavond bent u van harte welkom bij het 15-jarig jubileumconcert van Mannenkoor Salomo in Wolfersdijk. We zien u graag.
4: Goedemorgen Zeeland. Wat is er hard gewerkt de afgelopen weken om de tuinen in Veren op orde te krijgen. Het weer zorgde wel even voor de nodige spanning, maar zaterdag en zondag van 11 tot 5 uur kunt u gewoon gluren achter de muren in Veren. Voor de 18e keer is er dan de Open Tuinen Weekend. Geniet van de mooie tuinen, planten, kunst, lekkere gebak en nog veel meer. Wij hopen dat u het vele werk komt waarderen door een bezoek aan de tuinen te brengen. Tot zaterdag of zondag.
5: Goedemorgen luisteraars. Hier Erika weer van het Nut Noord-Beveland. Als trouwe luisteraar heeft u het vast al vernomen, maar ik dacht ik breng het toch nog een keer onder de aandacht. Op zondagmiddag 5 juli in het kerkje van Cats om 3 uur is er een prachtig pianoconcert met als componist Chopin. Want hoeveel weet u nu eigenlijk over de beroemdste klassieke componist van Polen? Ik niet heel veel, u wellicht ook niet, maar onze secretaris Tamas Matimba, die ook zeer kundig piano kan spelen, heeft enkele stukken van Chopin zich eigen gemaakt en gaat ook iets vertellen over het leven van Chopin. Hoe interessant is dat? Ik zou zeggen, kijk op onze site www.nutnoordbeveland.nl, bestel een kaartje en kom zondagmiddag 5 juli naar Cats. Fijne dag!
6: Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

0: Uit het televisieprogramma Beste Zangers komt dit. Kan je me zien op de melodie van Cher en Believe was dit Bente. Afgelopen week op de radio bij Omroep Zeeland. Hans van Lieren is al 60 jaar kok in het visrestaurant De Schelde in Colijnsplaat. En hij is nog niet van plan om te gaan stoppen. Hij werkt het liefst met vis.
1: In het begin moest ik allemaal kleine karweitjes doen. Spruitjes schoonmaken, friet maken, al zulke dingen. En groenten schoonmaken. Dat was wat ik moest doen het eerste jaar. Ik is aangesloten bij een leerbedrijf. En dan moest ik 4 dagen in de praktijk hier op de zaak werken. En 1 dag op school, naar school in Middelburg, was de kokschool daar in Middelburg. En na 2 jaar moest ik eigenlijk van baan veranderen. Maar ik vond het hier zo fijn, want ik woonde hier op het dorp. Ik ging met mijn fiets en ik had zo naar mijn zin. Ik dacht, nou, dan blijf je lekker hier zo. En zo is het gekomen eigenlijk.
0: In Goedemorgen Zeeland was dat te horen afgelopen week. Het was niet zo'n heel beste week als we het over het weer hebben. Maar ook met dit weer moet je je insmeren tegen de zonkracht. Maar dat doen we met z'n allen nog onvoldoende. De GGD verwacht dat het nog jaren duurt voordat we ons voldoende weren en smeren. Terwijl van alle nieuwe kankerpatiënten ruim de helft huidkanker krijgt. En er komt ook nog eens bij dat in Zeeland het risico op huidkanker vele malen hoger is dan in de rest van Nederland. De GGD heeft daarom een 4-jarige campagne voor betere zonbescherming. Nu in jaar 3 is de vraag heel concreet: heeft u zich vandaag ingesmeerd? Marieke Kerklaan vroeg het op een bewolkte dag in Heinkensand.
2: Nee. Slecht, hè? Eigenlijk moet het, hè?
3: Nee.
4: Nee.
3: Nee. Maar ik heb wel mijn dochter ingesmeerd, dat wel. Maar dat doen we elke dag, want die is hartstikke licht van kleur. Dus.
5: Ja, het is een bepaalde zonkracht. En vanaf die zonkracht moet je eigenlijk al jezelf gaan insmeren.
3: Oh.
5: Nooit gedaan?
4: Bijna niet, nee. Nee.
5: Het zou eigenlijk op een dag als vandaag al moeten.
4: Ja, maar ik heb er eigenlijk geen moeite mee. Dus.
5: En dan bij jezelf niet?
3: Nee, slecht hè? Ja, meer al slecht. Ja, wel heel makkelijk om het niet te doen. Want, maar is het nodig vandaag?
5: Ja, het is zelfs op een dag als vandaag is het eigenlijk nodig.
3: Ja, oké. Okay. Nou, bedankt voor de tip.
0: Je kon het afgelopen weken horen op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50. Voordeeluitjes.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes...
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersports en een waanzinnige collectie... kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage.

0: Kom snel langs voor een gratis hoortest.
1: Hans, alleen de prijs is anders.
2: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
3: Omroep Zeeland.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en

0: Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Dat verliep gisteravond vreedzaam, totdat er volgens de politie groepen relschoppers verschenen. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Het is de 42-jarige Nino Guerrero. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Het weer, veel zon vandaag, veel bewolking vandaag bedoel ik. Soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook wel de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
3: Hebbes.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
9: Pas op hoor, deze is heet.
10: Oeh, ja.
9: Wil er iemand nog wat drinken?
10: Ja,
9: ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
10: En voor mij, man?
9: En een frisje voor jou.
10: Dank je.
9: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
11: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
12: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
14: Goedemorgen, weekend. Nieuwtjes, tips en veel muziek met Elias den Hollander.

0: Sophia. Alvaro Soler, hij zong Sophia. Straks de altijd enerverende verloting van de weekprijs in deze uitzending.
1: Wat een spanning.
0: Ja, verder hebben we de boekentip en dat belooft weer een hele bijzondere te worden.

0: Roxette, met het liedje dat eigenlijk bedoeld was als kerstplaat. En werd gebruikt in Pretty Woman. En toen hebben ze de kerstbellen er vanaf gehaald. Veerle is elke week in een museum. En waar is zij vandaag? Dat vertelt ze zelf.
1: Het Scheldewerfmuseum in Vlissingen is een museum dat gaat over de koninklijke maatschappij, de Schelde. Waar heel veel schepen gebouwd werden. En ik heb daar een afspraak met Jan. Want Jan die is hier nu vrijwilliger, maar die heeft ook jaren bij de Schelde gewerkt. Jan, wat deed u altijd bij de Schelde?
2: Ik ben bij de Schelde begonnen op de bedrijfsschool. Van de bedrijfsschool ben ik in de productie terechtgekomen, op de afbouwvoortstuwing. En van de afbouwvoortstuwing ben ik op tekenkamer terechtgekomen. En later uitgegroeid tot groepsleider, constructeur.
1: En nu vrijwilliger hier in het museum. Wat wilt u mij laten zien als ik hier kom als bezoeker?
2: Nou, ik wou u een klein stukje laten zien van wat wij allemaal maakten op de Schelde. En op de Schelde was een heel, best een dynamisch bedrijf vroeger. Er werd van alles gemaakt. We bouwden niet alleen schepen, maar wij bouwden ook de motoren voor de schepen. Wouden de reders er geen motor in, dan kon er ook een stoomketel in. Die bouwden we ook. Kon er ook een tandwielkast achter die stoomketel. Die bouwden we ook. Alles werd hier gebouwd. Maar ook het meubilair van de schepen werd hier gebouwd. Dus het was eigenlijk ging het schip compleet. Dat er stond op maatschappij de Schelde.
1: Ja. Het was een pakketdeal. en waar staan we hier?
2: Nou, we staan hier voor eigenlijk de tijdbalk van de Schelde. En daar staat ook om. Nou, dat wil ik eigenlijk. We bouwden grote scheepsdieselmotoren. Daar zat ook bijna 40.000 pk in, in die tijd.
1: Dat, bizar.
2: Godsvermogen. Tegenwoordig is dat niks meer natuurlijk. Want die motoren, ja. Maar wij zijn in 85 gestopt ongeveer. En dat vermogen, die 40.000, ging dan door een waterrem. Dan werd er dus water uit het kanaal gepompt. Dat werd in de schoepen van de waterrem gestopt. En dat werd weer terug het kanaal in geloosd. Want dat water werd kokend heet. Niemand had het over het milieu natuurlijk. Want je zou nooit geen water van 80, 90 graden op het kanaal mogen lozen enzovoort. Maar toen gebeurde dat gewoon.
1: Ja. En dat was dus onderdeel van het testen van de motor?
2: Het was een onderdeel van het testen van de motor, ja.
1: En hoe ging dat verder dan?
2: Gebeurde dat gewoon. Ja.
1: En dat was dus onderdeel van het testen van de motor?
2: Het was een onderdeel van het testen van de motor, ja.
1: En hoe ging dat verder dan?
2: Ah ja, kijk, zo'n motor die moest aan specifieke eisen voldoen. Dat testen in de machinefabriek, dat gebeurde 5 dagen lang, dag en nacht. Die motor mocht niet stoppen. Maar die motor moest ook aan de eisen van de reden voldoen. Dus al die 9 cilinders, die moesten dus ongeveer dezelfde compressiedruk hebben. De compressiedruk werd gemeten met een indicateurtoestel. Zo'n indicateurtoestel heb ik hier.
1: Ja, ik zie hier een houten koffertje met, ik zou bijna zeggen, een hele flinke fietsdynamo. Maar dat is waarschijnlijk volledig onjuist.
2: Ja, nee, dit was de indicateur. Dat schroefde je op de motor. Hier zat een waspapiertje op. En dan kon je dus keurig netjes aan een soort banaantje zien hoe groot de compressie was. En als je het eerste gedaan had, dan haalde je het papiertje eraf. En deed er een nieuw papiertje op. En dan ging je naar zuiger 2, zuiger 3, zuiger 4, zuiger 5. Het grootste probleem was eigenlijk tot hoe verder je kwam, hoe warmer dit indicateurtoestel ging. Dat kon je niet meer vasthouden, joh. En
1: dan verbrandde je je handen.
2: Nou, het moest wel, hè.
1: En dat banaantje, dat was dus een tekening dat dit apparaat dan maakte op een papiertje. En als dus alle banaantjes dezelfde hoogte hadden, dan was de motor in orde.
2: Dan was dat in dat onderdeel was goed.
3: Muziek uit Zeeland.
1: Op een papiertje. En als dus alle banaantjes

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: De border van Amerika, Omroep Zeeland. En het is weer de hoogste tijd voor de wekelijkse boekentip. Die komt van Alex van het Paard van Troje uit Goes. Alex, goeiemorgen.
1: Hey hoi, goeiemorgen.
0: Jij las een verhaal over liefde en tweede kansen. En dat heet De Middernachttrein van Matt Haig.
1: Dat klopt. Het gaat over twee mensen en vooral een man, Wilbur. Die ontmoet op hele jonge leeftijd als ze op huwelijksreis zijn in Venetië. Het is prachtig, ze zijn hartstikke verliefd op elkaar. Het gaat allemaal goed, ze hebben het leven voor zich. En dan snijdt het eigenlijk af en ontmoet je Wilbur in een veel later punt in zijn leven. Hij is 80, hij is oud en op een of andere manier is het helemaal misgegaan. Hij krijgt een belletje van zijn vrouw. Heeft hij al jaren niet meer gesproken. Ze zijn helemaal uit elkaar gevallen. En je vraagt je gelijk als lezer af, wat is daar dan gebeurd? En Wilbur komt heel triest te overlijden in het boek. En krijgt dan de kans om met een trein, de middernachttrein, langs allerlei punten in zijn leven te gaan. En ja, te kijken hoe hij het heeft gedaan, hoe het anders had gekund, welke fouten hij heeft gemaakt. En zo kom je er eigenlijk achter wat die man allemaal heeft meegemaakt in zijn leven en hoe dat mis is gelopen.
0: Jij bent een fantasyman. Is dit fantasy?
1: Het heeft een element van fantasy, ja. Maar ik zou het geen fantasyboek noemen. Nee. Het doet heel erg denken aan een eerder boek van deze man, waar het een beetje hetzelfde principe was, maar dan met de bibliotheek. Dit keer is het een trein die man bezoekt en waarmee hij dus langs al die punten gaat. Het leest een beetje meer als een dagboek. Als je een beetje die trein wegdenkt en het fantasy element eruit haalt, dan ga je gewoon die man zijn leven langs. En het is allemaal echt gebeurd. Het speelt allemaal in de echte wereld. De dingen die hij meegemaakt heeft, die zijn ook niet raar of fantasierijk. Het zijn gewoon echte dingen die echte mensen meemaken. En het boek gaat ook vooral over, ja, hoe leef je een leven? En kan je een perfect leven leven? Maakt iedereen fouten? En hoe dan? Hoe ga je daarmee om? Heb je daar vrede mee? Dat soort vragen komen allemaal naar voren in dat boek. En dat maakt het heel mooi te lezen.
0: En wat sprak jou het meest aan? Is dat de schrijfstijl of het onderwerp? Of de personages?
1: Het is echt deze auteur die mij aanspreekt, omdat hij dus heel raar, misschien op een manier schrijft, waardoor je het gevoel krijgt dat hij jou kent. En dat hij doorheeft waar jij mee zit, de vragen die je hebt over het leven, de angsten die je voelt, en jou door dat boek eigenlijk precies weet te vertellen wat je moet horen om daarmee om te gaan. En dat vind ik zo bijzonder.
0: Oké, ja, om het antwoord te krijgen op wat jij nu zegt, moet je het boek inderdaad maar zelf lezen, om dat te ervaren, denk ik.
1: Dat is natuurlijk altijd zo.
0: Ja, oké. Het is weer iets heel anders, hè? Want ik had verwacht van jou, hij komt weer met een fantasyboek, maar dit is dan toch net niet. Heel ander genre eigenlijk. De Middernachttrein, zo heet het. En het is geschreven door Matt Haig. En het werd ons gebracht door Alex van het Paard van Troje. Dankjewel, hè?
1: Yo, graag gedaan weer. Hoi.

Het liedje werd gebruikt in een film, maar die film was buitengewoon slecht, al dus Bryan Adams zelf. Dus nou hebben we nog de muziek, hè? Heaven. En dat kon hij toch wel als geen ander, hoor. Die rock ballads, fantastisch. Straks ga ik draaien in de bingeballenmolen voor de wekelijkse verloting, maar eerst nog Rondé.

0: Laatst nog op het podium met zijn oude maatjes van Boyzone voor een reunie. Het zorgde voor wisselende reacties. Ronan Keating en Life is a Rollercoaster. Ik ga de Omroep Zeeland sokken verloten. Balletje nummer 1 heeft Erlin, 2 Co, 3 Ben, 4 Arnett en 5 is dat Dini. Ze hebben afgelopen week allemaal meegedaan met het nieuwsspelletje in Goedemorgen Zeeland. Ja, en als je dan snel belt met het juiste antwoord op de nieuwsvraag, iets na 9:30, dan doe je dus mee met de verloting op zaterdag.
1: Bingo!
0: Ja, even husselen.
2: Wat een spanning.
0: Nou, daar is hij hoor, het winnende balletje. En dat is balletje nummer 1 van Erlin. Als je luistert, van harte gefeliciteerd. Wij gaan na het weekend even contact met jou opnemen. En dan zorgen we dat die Omroep Zeeland sokken zo snel mogelijk willen op... Dat die Omroep Zeeland sokken zo snel mogelijk worden opgestuurd. Wil je ook een keer meedoen met deze verloting? Luister dan vooral naar Goedemorgen Zeeland door de week.

0: Laid back en sunshine reggae. Ik vertel dat al eerder in deze uitzending. Vorig jaar op deze datum was het dus 32 graden. En voor het actuele weerbericht kun je kijken op omroepzeeland.nl of anders in de Omroep Zeeland app. Straks na 12 het Zeeuwse nieuws en ook trouwens met het weerbericht. En daarna de Zeeuwse top 40 onder andere en onder meer met mijn collega Marcel van der Driest. Is al aangeschoven om te vertellen wat er in die uitzending zit. Nou, vertel het eens.
1: Ja, dat wordt weer leuk. Ruim 3 kwartier aandacht voor muziek uit Zeeland straks in de Zeeuwse top 40. We beginnen met een voetbalplaatje. Het is tenslotte bijna zover. Nederland gaat spelen op het WK. En Frank Live maakte 4 jaar geleden een lied om ze eens even flink aan te moedigen. Verder natuurlijk de Clip Top 10. Wat zijn de meest gestreamde nummers van Zeeuwse Bodem? We hebben een uitgebreide concertagenda deze week en we praten met Dieter van der Westen. Hij komt uit Zierikzee, heeft een zomerse single gemaakt en hij heeft nog meer nieuws, want eind deze maand staat hij in het volprogramma van Eliades Ochoa van de Buena Vista Social Club. Dat is een optreden in het Amsterdamse Bos. Stefan Dane vertelt nog meer Zeeuws muzieknieuws dat hij gevonden heeft op social media. En je hoort Lester Weeps, Kian en Raccoon en Ries de Vuist ook nog. Dus van alles wat in de Zeeuwse top 40 straks vanaf 12:15.
2: Omroep Zeeland, altijd.
0: Dit was hem weer bijna ongeveer zo'n beetje deze weekenduitzending. Reeën worden massaal geboren in deze periode. Boswachter Paul Begijn vraagt er aandacht voor.
3: Ja, dat lijkt zielig op het eerste oog. En als je dan zo'n reekalf ziet liggen, dan is het ook vooral verstandig om er vanaf te blijven. Omdat reekalveren worden geurloos geboren. Dat betekent dat ze dus geen geur hebben. De moeder herkent ze ook niet als dusdanig dat ze die aan de geur herkent. En op het moment dat jij het dus aanraakt of oppakt, dan zit er dus wel geur aan zo'n ree. En dan zul je ook zien dat de moeder het kalf zal afstoten. Dus ja, blijf vooral van zo'n ree af.
0: En in de boekentip De Middernachttrein van Matt Haig. Het is een verhaal over liefde en tweede kansen. Alex van het Paard van Troje heeft het gelezen.
4: Het is echt deze auteur die mij aanspreekt, omdat hij dus heel raar, misschien op een manier schrijft waardoor je het gevoel krijgt dat hij jou kent. En dat hij doorheeft waar jij mee zit. De vragen die je hebt over het leven. De angsten die je voelt. En jou door dat boek eigenlijk precies weten vertellen wat je moet horen om daarmee om te gaan. En dat vind ik zo bijzonder.
0: En Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda heeft nog een uitgaanstip voor ons.
5: De balletschool van Petrella Lyon laat zich vanavond op hoog niveau zien in het Scheldertheater in Terneuzen.
0: Als je wil reageren of als je iets organiseert, dan is er altijd de mogelijkheid om een berichtje achter te laten op 0118-499-990. Kan 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Tot zover. Zometeen hoor je het Zeeuwse nieuws bij Omroep Zeeland met ook het uitgebreide weekendweerbericht en het overzicht van de Zeeuwse sport.
6: De beste muziek. De mooiste verhalen. De leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
0: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
1: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De naam van Donald Trump is verwijderd van het Kennedy Center in Washington. De raad van bestuur van het culturele centrum die door Trump was aangesteld liet de letters begin vorig jaar boven de naam van John F. Kennedy zetten. Een rechter bepaalde eind mei dat dat onwettig was en dat de letters dus van de gevel moesten. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn nabijgelegen stranden, zoals Bondi Beach, gesloten.

0: Uber aanvallen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag wordt het wat droger en het wordt dan 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
4: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
5: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
5: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
9: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
10: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
10: Comfort en More, Pagotweg 2F, Middelburg.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Tramper in Goes.
13: Omroep Zeeland.
14: Goedemiddag, Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Esme Beg.
13: Omroep Zeeland.
15: De 18e editie van de Delta Ride for the Roses is begonnen. Duizenden fietsers zijn vertrokken en rijden boven de Westerschelde verschillende afstanden om geld in te zamelen voor KWF-kankerbestrijding. Welkom bij Zeeland Nu. Verder in deze uitzending. Er is 124.000 euro opgehaald met de inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van de slachtoffers van het ernstige ongeluk donderdag bij Terholen. En in het Zeeuwse sportnieuws meer over de laatste voetbalwedstrijden. Nog 5 Zeeuwse clubs zijn actief in de nacompetitie. Het weer in het kort, een mix van wolken en zon vandaag. Het wordt hooguit 18 graden bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Een uitgebreide weersverwachting, die krijg je zo van mij. Goedemiddag, het is 5:05 op deze zaterdag 13 juni. Duizenden fietsers doen dit weekend mee aan de Delta Ride for the Roses. Gisteren was de Ladies Night Ride en vandaag stappen in Goes mensen op de fiets voor 4 verschillende afstanden. Voor vertrek werd traditiegetrouw het nummer van The Rose gezongen door zangeres Patricia Ford.

0: Om 11 uur vertrokken de fietsers bij de Zeelandhallen. Verslaggever Katie van Essen was daarbij.
1: 5, 4, 3, 2, 1, go!
2: En go, mensen. Dat betekent dat de eerste deelnemers, Mireille en Peter, die zijn vertrokken. Mensen.

0: maken een mooie rit van, ook op de tandem.
1: De Delta Ride for the Roses is vandaag in Goes van start gegaan. Maar wel anders dan anders. Vanwege het tragische ongeval eerder deze week in Zeeuws-Vlaanderen begon het toch met een minuut stilte. Daarna werd The Rose gezongen en gingen honderden deelnemers op weg. Ook de gebruikelijke start met de confetti-kanon werd geschrapt uit respect voor de slachtoffers. Ondanks de ingetogen sfeer doen er ook dit jaar weer veel gezinnen mee aan de Family Ride. En wordt er geld opgehaald voor onderzoek naar kanker.
2: Er worden afstanden van 25, 50, 80 en 120 kilometer gefietst. De editie van vorig jaar haalde een recordbedrag op van bijna 570.000 euro. Morgenmiddag, na de tocht in Terneuzen, die dit jaar ingetogener zal zijn, ook vanwege dat ongeluk, wordt het opgehaalde bedrag van dit jaar bekendgemaakt. De inzamelingsactie voor de families van de slachtoffers van het ernstige ongeluk bij Terholen is gesloten. Er is bijna 124.000 euro opgehaald. Axelaar Ray Goossen startte de actie om de getroffen gezinnen uit zijn stad te ondersteunen, onder meer voor de kosten voor de begrafenissen. Een deel van het geld gaat ook naar de basisschool in Axel. Bij het ongeluk dat donderdag gebeurde bij Terholen waren 14 leerlingen en begeleiders van basisschool De Warande uit Axel betrokken. Ze waren op weg naar een schoolkamp. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van de basisschool om het leven. En de Westerschelde-ferry vaart voorlopig met een uursdienstregeling. De veerdienst tussen Vlissingen en Breskens zegt dat dat komt door een technische storing. Het fietsvoetveer vertrekt om 12 minuten voor het hele uur vanuit Vlissingen en 12 minuten voor het halve uur vanuit Breskens. Wie begin volgend jaar naar het theater wil in Terneuzen, Middelburg of Goes is gewaarschuwd. Zo er op en neer naar een voorstelling gaan aan de andere kant van de Westerschelde is er dan niet bij. Dat komt door de grootschalige reparatie van de scheur in de oostbuis van de Westerschelde-tunnel. Verslaggever Carlijne Splenter sprak met directeur Valerie Lievens in het Scheldetheater in Terneuzen over dit dilemma.
3: Nu is de zaal nog leeg, maar als straks het nieuwe seizoen begint, dan moet hij weer gevuld zijn met bezoekers. En dat geldt natuurlijk ook voor het theater in Middelburg en in Goes. Wat kunnen bezoekers verwachten in het nieuwe seizoen?
4: Van cabaret tot musical tot grote shows. We hebben De Illusionist met Hans Klok, wel hartstikke gaaf is. We hebben Veldhuis en Kemper. Slagerij van Kampen komt weer terug. Het Nationaal Theater komt. Ja, dat is een heel mooi gevarieerd programma.
3: Nu valt er halverwege dat nieuwe seizoen, ja, is er toch een probleem. In januari gaat de tunnelscheur wordt dan gerepareerd. En dat betekent dat bijvoorbeeld mensen uit Middelburg lastiger naar Terneuzen kunnen naar het theater. En andersom, mensen uit Terneuzen naar Middelburg. Ziet u dat terug in de kaartverkoop?
4: Daar kunnen we nog geen exacte cijfers op plakken, omdat mensen in het tweede deelseizoen ook altijd wel iets later boeken. We merken wel iets van ook gewoon onrust bij de bezoekers. Van, goh, wat gaat het doen? Maar toch, de meeste mensen vertrouwen er toch wel in dat dat collectief vervoer wat de provincie en de tunnelorganisatie gaan organiseren, dat toch ook wel wat oplossingen gaat bieden. Maar ze gaan natuurlijk op tijd moeten plannen. En niet last minute moet denken, vanavond moet ik naar de Schouwburg. Ik ga op dat uur vertrekken. Nee, dan even goed van tevoren plannen. Ja.
3: Houden mensen er bijvoorbeeld ook rekening mee van, ik woon in de buurt van Terneuzen, ik boek die eerste 4 maanden alleen theatervoorstellingen in Terneuzen of alleen in Middelburg?
4: We zien wel iets van beweging daarin. Maar ja, we moeten echt een paar maanden verder zijn om daar echt goed te kunnen meten.
3: U had het al even over collectief vervoer. Is dat iets waar het theater ook nog over, om andere oplossing bijvoorbeeld denkt?
4: In eerste instantie gaan wij uit van het collectief vervoer wat door de provincie en de tunnelorganisatie geregeld gaat worden. We hebben daar ook alle vertrouwen in. En ook gesprekken over met de organisatie. Van hoe pakken jullie dat aan? Hoe zouden wij dat het beste aan kunnen pakken? Dus ja, daar zitten wij nog niet concreet met andere plannen dan het collectief vervoer dat vanuit de provincie wordt georganiseerd.
3: En is dat dan openbaar vervoer of gaan jullie misschien ook een bus laten rijden?
4: Het is aanvankelijk openbaar vervoer. Wat er gaat gebeuren vanaf de park en rijdzones naar hier, dat weten wij natuurlijk nog niet. Dat is dus ook nog een vraag.
3: Jullie hebben bezoekers toch met een waarschuwing in het programmaboekje erop gewezen dat dit eraan zit te komen. Is dat ook voor artiesten gebeurd?
4: Voor artiesten, omdat wij nog niet concreet weten wat er gaat gebeuren, kunnen wij hen ook nog niet concreet informeren over wat er staat te gebeuren. Dus zodra wij weten van zo werkt de inschrijfperiode of wat dan ook, zodra wij dat concreet weten, dan kunnen wij ook goed communiceren naar onze artiesten en gezelschappen.
3: Zo komt er wel wat werk bij.
4: Absoluut, daar zitten we niet om verlegen, nee.
2: Nou, voor de zomervakantie moet er meer duidelijk zijn over hoe te reserveren voor een blokmoment door de tunnelbuis die wel open blijft. En ook over het inzetten van openbaar vervoer. Dan kan het theater ook kijken of een theaterbus vanaf die park and rides wel haalbaar is. Zo naar deze muziek hoor je het laatste weerbericht. En ook Roeland schrijft zo aan voor het laatste sportnieuws.

0: Elton John, samen met Britney Spears. Dit was Hold Me Closer. Je krijgt zo van Roland van Vliet het laatste sportnieuws met onder andere goed nieuws uit Tolen. Maar eerst het weer. We hebben een afwisseling van wolken en zon met daarbij een matige tot vrij krachtige westenwind. De middagtemperaturen komen te liggen rond de 18 graden. Blijft wel droog. Vannacht houden we droog weer ook met opklaringen. Ook wel wat bewolking. Het koelt dan af naar een graad of 13. Morgen dan komt de wind uit het noordwesten. Blijft droog met een mix van wolken en zon. En de maximumtemperaturen liggen dan tussen de 17 en 18 graden. Morgen is het nog aan de koele kant, maar daarna wordt het wel geleidelijk warmer.
1: Ook in het weekend de lekkerste muziek en het laatste nieuws. Omroep Zeeland. 87.9 FM. Omroep
0: Zeeland. Roland van Vliet, die praat je bij met het laatste sportnieuws. Goedemiddag, Roland.
2: Goedemiddag. Ja, we beginnen met zaalvoetbal. Trainer Hichem Ben Hamou uit Tolen is gisteravond voor de derde keer op rij landskampioen geworden met Tigers Roermond. De eerste wedstrijd in de finale van de play-offs, waarin Futsal Amsterdam de tegenstander was, werd al met 3-0 gewonnen. Gisteren werd het in eigen huis opnieuw 3-0. Voor Ben Hamou is het de derde grote prijs van dit seizoen. Eerder werden al de Supercup en de beker gewonnen. Vanmiddag loopt de voetbalcompetitie op zijn eind. Nog 5 Zeeuwse clubs zijn actief in de nacompetitie. 1 daarvan is Nieuwland, dat de finale speelt tegen Wemeldingen. De inzet is een plek in de 4e klasse van het zaterdagvoetbal. Je hoort trainer René de Nooijer, die na 5 seizoenen voor het laatst op de bank zit.
3: Ja, het zijn natuurlijk wedstrijden op zich. Als het na komt, is er wat spanning op. Er kan natuurlijk van alles gebeuren. Er kunnen kaarten in het begin uitgedeeld worden. Snelle goals. Je ziet in alle andere Zeeuwse clubs wat voor uitslagen er zijn gevallen. Dus het zijn altijd bijzondere wedstrijden. Van de laatste 9 wedstrijden hebben wij de 7 gewonnen. Dus wij zitten wel in de flow, weet ik. Ik heb er alle moed in.
2: Hoe het afloopt met die Zeeuwse clubs in de nacompetitie lees je natuurlijk vanmiddag bij ons op de site of in de app. En daar kun je ook terecht voor al het andere sportnieuws.
0: Roland, dankjewel. Vanmiddag horen we je opnieuw met dan het laatste nieuws daarover. En daarmee zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Om 5 uur ben ik bij je terug met de laatste update van het Zeeuwse nieuws en dus ook dat sportnieuws. Hier op de radio kun je nu luisteren naar de Zeeuwse Top 40. Ik wens je een mooie middag.
1: Omroep Zeeland. Goedemiddag, de Zeeuwse Top 40. Muziek uit Zeeland met

0: live uit Bruinissen met een voetbalplaatje. Euforie. Goedemiddag, welkom bij de Zeeuwse Top 40 met muziek uit Zeeland of van Zeeuwse artiesten buiten de provincie. En natuurlijk samen met Marcel.
1: Ja, het is echt begonnen, hè? Het WK. Morgen, de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal. Deze euforie maakte Frank live voor het vorige WK in 2022. Nou, en toen ging het best goed, hè? Tot de halve finale.
0: En nu tot de finale, hè? Nou, even wat gas terug nu, want Peter Wessel uit Goes is allerlei muzikale ideeën uit vroeger tijd opnieuw aan het produceren. Hij noemt zich Lester Weeps. En dit nummer gaat over een man die van koken en schoonmaken houdt. Misschien wel over hemzelf. Dit is

0: wat zijn de meest gestreamde nummers van Zeeuwse artiesten op dit moment? En hebben we misschien een nieuwe nummer 1? Hier is de Clip Top 10. Wij gaan nog
1: lang nu niet. Opnieuw binnengekomen. Alwin, we gaan nog lang en niet naar huis. Op 10.
0: Op 9 van 10. Vos en Magical Mystery. Alsof ze alles weet.
1: Frank Live, ik kom eraan, Renesse, van 7 naar 8. Ik ben zo blij om hier te
0: zijn, om hier te zingen. Magazines gaat van 9 naar 7 met Okidoki.
1: Vracht 7 van Grote Veelstaart blijft staan op 6.

0: Try Again, het duet van Danny Vera en Marlon Pichel. Blijf staan op 4.
1: Praat met God. Praat niet terug, maar ik weet dat hij luistert.
2: Zoveel mensen met emotional damage. Heer, het spijt me.

0: Dieter van der Westen, een singer-songwriter uit Zierikzee. En zijn nieuwste track Wake Me Up On This probeert het zomerse gevoel in klank te vangen. En dat komt goed uit, want Dieter en broer Erik hebben een bijzonder optreden voor de boeg. Volgende week staan ze in het voorprogramma van Eliades Ochoa van de Buena Vista Social Club. Hoi Dieter.
1: Ja. Dag, goedemorgen.
0: Wat geweldig.
1: Ja, dat is geweldig inderdaad. Ja. Dat we het voorprogramma van Eliades kunnen doen.
0: Jij gaat al een tijdje mee in de muziek. Even vertellen wat je zoal gedaan hebt?
1: Ik heb met mijn andere band Kasbah heb ik onder andere het nummer voor Bevrijdingsdag gemaakt, samen met Telau en Bluff. En met allemaal verschillende Nederlandse artiesten samengewerkt. En ik heb met mijn eigen band heb ik het voorprogramma onder andere gedaan van Calexico. Dat is de favoriete band van Bob Dylan. Gewoon al 25 jaar bezig. En mijn broer al 30 jaar of 35 jaar. Ja. Dus,
0: Bob Dylan, om maar even een paar namen te noemen. Hè?
1: Ja.
0: Hey, verschillende stijlen. Maar uiteindelijk koos jij ervoor om meer richting Americana te gaan. Dus beïnvloed door country, folk, blues. Wat spreekt je daar vooral in aan?
1: Ja, het was eigenlijk... Ik schreef gewoon liedjes en ik wist eigenlijk eerst helemaal niet wat Americana was. Totdat iemand zei van, hey, wat leuk dat jij die Americana liedjes maakt. Ik zeg van, nou, ik maak gewoon Engelstalige liedjes. En ik weet niet wat voor stijl dat is, maar hij zei van, ja, nee, dat is Americana. En toen ben ik dat gaan luisteren en toen dacht ik van, ja, dat is inderdaad wel leuke muziek. Dat was eigenlijk de omgedraaide wereld.
0: In 2022 maakte jij een album als de Dieter van der Westen Band. Met onder andere je broer Erik daarbij. En je speelt nog steeds met hem samen. Jullie zijn onafscheidelijk.
1: Ja, best. Eigenlijk al sinds dat we klein zijn. Tenminste, ik ben 10 jaar jonger dan hem. Dus hij heeft mij echt gitaar leren spelen en basgitaar. En hij is zijn eigen weg gegaan als jazz, bekend jazzbassist die onder andere met Martin Fons speelt. Ook Zeeuws, met Zeeuws Roet. En ik ben mijn eigen weg ook gegaan. Gewoon meer in de wereldmuziek en in de folk en in de Amerikanen.
0: Ja, en hoe kom je dan ineens aan een optreden als voorprogramma van die Cubaan Eliades Ochoa?
1: Ja, het was mijn oude boeker, Jerome Williams. Dat is de Amerikaan die eigenlijk ook zei van... Ik vind jouw Americana-liedjes heel erg leuk. Daar wil ik iets mee doen. Die is onder andere de manager en boeker van Eliades Ochoa in Europa. En die belde mij op een aantal weken geleden van... Hey, Eliades zoekt nog een voorprogramma voor zijn show hier in Amsterdam... in het Amsterdamse Bos. Wil je dat doen?
0: En dan zeg je geen nee, hè?
1: Nee, dat denk ik geen nee, want ik heb in de tijd dat de Buena Vista Social Club veel speelde, heb ik er ontzettend veel naar geluisterd. Ik vind het echt heel erg mooie muziek.
0: Dat is dus later deze maand, maar nu eerst die nieuwe single, Wake Me Up On This. Wat is het idee achter dit nummer?
1: Nou, een goed zomers gevoel. Het is een soort een strandliedje eigenlijk. Met een beetje een vintage sausje eroverheen. Maar echt een ode aan het goede gevoel van het leven. Dat is een beetje wat er achter zit. Gewoon, breng me ergens naartoe waar dat zomers lekker gevoel is.
0: We gaan er naar luisteren. Hier is Dieter van der Westen en Wake Me Up On This.

0: Zeefse artiesten delen van alles op social media. En Stefan maakt daar elke week weer een prachtig overzicht van. Hi Stefan.
1: Hey Elsa, Devon Raven van de Kik is zijn versterker kwijt. De Goessenaar vermoedt dat hij hem op het Bevrijdingsfestival in Vlissingen heeft laten staan. En dat de versterker met een andere bandbus mee naar huis is gegaan. Het gaat om een Elk FS-31 en ik mis hem nogal, schrijft Dave. Nou, mocht je heel toevallig meer weten, neem vooral contact op met Dave of de Kik. Afgelopen woensdagavond was de benefietavond voor Blanche Vinken, bekend van restaurant De Kromme Watergang en Hoofdplaat. Zij is ernstig ziek en om geld in te zamelen was een benefietdiner en veiling. Het werd allemaal georganiseerd in de launchbar van het Philipsstadion in Eindhoven. Erik de Zwart leidde de veiling en tussendoor zongen Guus Meeuwis samen met Pascal Jacobsen. Dat zijn twee vrienden van de familie Vinken. En Pascal had zelfs nog een tijdje een eetcafé met Tom Vinken, de zoon van Blanche. Op Instagram is te zien hoe Pascal en Guus Het is een Nacht zingen. Wie erbij wilde zijn, moest natuurlijk wel de portemonnee trekken. Minimaal 1000 euro per persoon. Uiteindelijk heeft die avond dus 500.000 euro opgehaald. En dat is genoeg om een behandeling in het buitenland te betalen. Leuk nieuws voor muzikanten die ook fan zijn van de band Vos met zanger René Geelhoort uit Zonnemeren. Het nieuwste lied, Magical Mystery, staat op Bladmuziek. En dat is leuk voor allerlei muzikanten.
2: Zelfs voor altviool en voor keyboard. En we hebben ook de hele drumsheet. Zo hoor je precies waar Nienke wat heeft geslagen in het nummer. Speel jij een instrument? Of bij toevallig muziekdocent? Stuur ons dan even een berichtje, dat vinden we leuk. En dan zien we jou graag dit nummer spelen.
1: Ja, misschien ook leuk voor jou, Elsa, met je trompet. Als je ermee aan de slag gaat, dan vinden wij natuurlijk ook wel leuk om te zien. Ik zie jouw filmpje dan ook wel verschijnen, Elsa. Dax Hovius uit Capelle kwam deze week met een bijzondere release. Zijn oom Audi Hogendoorn was ook actief in de muziek. Hij overleed in 2001. Dax heeft een oude opname van hem opgepoetst, opnieuw gemixt en meegezongen. En zodoende is het een duet geworden van Dax met zijn oom, die hij nooit heeft gekend. De single heet Out Tonight. En je kan je zo voorstellen dat dit een emotionele ervaring was voor Dax' moeder, de zus van Audi en ook zijn oma.

0: It ain't cherry red.
1: Ian, 18 jaar, uit Kruiningen. En met dit nummer Cherry Red won hij vorige maand de Buma Academy Spotlight Awards.
2: En we hopen natuurlijk dat hij geslaagd is voor zijn examen. En meteen door kan naar Leeds, Engeland, waar hij een muziekopleiding wil volgen.
1: Muziek in dialect is deze week in het West-Zeeuws-Vlaamse van Ries de Vuist. Dit is de Walskoning.
3: Het is fieste op dorp, bij het monument speelt de muziek. De kermessen staat in de straten hadden dik. En s'avonds is het bal in het zaaltje van het dorp. Ze zijn de walskoning van het dorp.

0: We hebben een propvolle concertagenda.
1: Rien Dekker is vandaag in Schoren op de Dorpsbarbecue.
0: En Patricia Voort zingt vanmiddag van 3 tot 5 in Slot Oostende in Goes.
1: En nog eentje voor vanmiddag om 1 uur in Nisse. Verrassing en verbeelding in de podiumschuur en tuin. Het gaat om de kunst van het kijken en luisteren. En dat valt die middag helemaal samen met Nisse in de hoofdrol. Met onder andere Ries de Vuist.
0: Morgen dan is zanger Alwin in Goes bij Stichting Hulp Gehandicapten.
1: En vanavond is de balladeparade bij de Vliegende Hollander in Terneuzen. Nou, daar kunnen talenten van 8 tot 80 laten zien dat ze een plekje op het festival De Ballade verdienen. En dat festival is dit jaar op 3, 4 en 5 juli. Nou, die parade begint vanavond om 7 uur.
0: En verder veel jazz in Terneuzen, want het is Zeeland Jazz Festival. Dat is vanmiddag vanaf 2:30 en morgen vanaf 3 uur.
1: En op dat Zeeland Jazz Festival speelt Secret Rendezvous in de Pit en in Terneuzen. En dat begint vanavond om 8:30.
0: En dan nog vrijdag 19 juni lanceert DJ Roman Anthony zijn nieuwe album in Café La Moustache in Goes. Hij heeft een moeilijke periode achter de rug waarin hij worstelde met long covid. En daarom gaat de opbrengst naar Stichting Long Covid. Hij brengt house, disco en tech house. En dat begint vrijdag om 9:30.

0: Muziek uit Zeeland.
1: Stuur al je nieuwe muziek uit Zeeland op naar het bekende mailadres muziek@omroepzeeland.nl. En tussen de voetbalwedstrijden door kun je altijd genieten van Zeeuwse muziek via de website en social media.
2: Blijf lekker bij Omroep Zeeland. Volgende week is de Zeeuwse top 40 er weer. Maak er vooral een heel mooi weekend van.

0: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
1: Voordeelhuisjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive, al voor €223,50.
2: Voordeelhuisjes.nl. Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
3: Voordeelhuisjes.nl is wederom website van het jaar.
4: Dag Jaap.
5: Hi.
4: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
5: Ja, we hebben echt veel nodig.
4: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
5: Klopt.
6: Oh, heerlijk hier, hè?
7: Ja, eindelijk even niks.
8: Het is echt nice.
9: Hola, le pongo dos cervezas.
10: Hola, señor. Sí, twee bier.
8: Voor mij?
6: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
9: Por favor.
8: Proost. Proost.
11: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Omroep Zeeland.
17: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
16: Omroep Zeeland.
18: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden bezig. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is nog de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand gevonden. Over de oorzaak van de explosie is ook nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk Bedierstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. De ME heeft ingegrepen en er zijn 7 mensen opgepakt. De noodopvang in een sportcentrum in wijk Bedierstede

0: 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Dag Jaap.
6: Hi.
5: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
6: Ja, we hebben echt veel nodig.
5: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
6: Klopt.
7: Je zolder, opslag of gemiste kans. Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
8: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
9: Voordeeluitjes.nl.
10: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
11: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
12: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met

Dijk, ik kan het niet alleen. Nee, ik heb de luisteraars nodig. En dat zijn jullie hier bij Omroep Zeeland. Dit is de muziekmiddag. Tot aan 5 uur vanmiddag. Heerlijke muzikale tijdreis tussen vroeger en nu. We hebben opmerkelijk nieuws over vertraagde post. Het jaar van de hit reizen we voor terug naar 1979. En we kijken naar 13 juni in de geschiedenis in Vandaag Vroeger. En we gaan een paar bekende Nederlanders feliciteren uiteraard. Daartussen dus buitengewoon fraaie hits. In dit uur onder andere van Charles en Eddie, van Wham, van Bluff, van Bruno Mars. En nu Jason Mraz, dit is Have It All.

De onmiskenbare stem van Tina Turner in de muziekmiddag. Je hoorde When the Heartache Is Over. Zometeen een mooie uit 1975 van ABBA. Maar eerst Chef Special. Dit is C'est la vie.

Even terug naar 1975 met ABBA. Ja, je hoorde I Do, I Do, I Do. En 1975, dat is het net niet het jaar van de hit. Want dat is 1979 in deze show. En dan gaan we straks kijken naar bijvoorbeeld de bioscoopfilms die populair waren in 1979. En we hebben vandaag vroeger, we kijken bijvoorbeeld terug naar 13 juni.

Jack Johnson, zijn hit uit 2006. Upside Down is de titel. Je luistert naar Omroep Zeeland, de muziekmiddag. Zometeen gaan we een aantal bekende Nederlanders feliciteren die vandaag op 13 juni jarig zijn. Maar eerst naar Schotland, naar Wet, Wet, Wet.

Michael Schulte, You Let Me Walk Alone. Daarvoor hoorde je Bluff met Levenslang in de Muziekmiddag. Het is tijd om even wat jarige BN'ers te feliciteren. Zo viert zanger Henk Wijgaard vandaag zijn 80ste verjaardag.

Olivia Dean samen met Sam Fender. Je mag het ook omdraaien natuurlijk, uiteraard. Rain Me In is de titel van de plaat. De muziekmiddag, daar luister je naar mijn Omroep Zeeland. Zometeen.

0: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Woont u in Beverland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
3: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
1: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
10: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
12: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht ontplofte, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden aan de gang. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij een sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand meer gevonden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al terug naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer, dat op de step reed, overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn de stranden, zoals Bondi Beach, voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. Bij een controle van meerdere instanties bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen snus tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan in een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer tot slot. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt ook een bui. Vanmiddag wordt het iets droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Pas op hoor, deze is heet.
14: Oef. Ja.
13: Wil er iemand nog wat drinken?
14: Ja, lekker.
13: Ja, lekker.
14: Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze. En

0: je focus op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
0: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive, al voor €223,50.
5: Voordeeluitjes.nl. Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
7: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
6: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
7: Voordeeluitjes.nl. E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
8: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met

Johnny Hates Jazz. Wat een mooie plaat toch, nog steeds. Aan het begin van weer een uur muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland. Ik moet trouwens Marcel van der Driest nog even bedanken voor het overnemen van mijn programma vorige week. Ik was wat ziekjes, dus dan gaat het niet. Dan zijn we al te blij met mensen zoals Marcel. Dank je wel daarvoor. In dit uur muziekmiddag muziek van onder andere Paul Eduard, van Shania Twain, van Aretha Franklin. Bob Marley komt langs. En nu gaan we luisteren naar Miles Smith en Niall Horan. Dit is Drive Safe.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: ben ik nooit alleen.
1: Miss Montreal, Door de Wind. Wat een prachtig nummer nog steeds. Straks in de muziekmiddag gaan we naar vandaag. Vroeger stappen we in de tijdmachine en reizen we naar 13 juni in de geschiedenis. Bijvoorbeeld naar 1983.

We reisden terug naar 1967 met Aretha Franklin. Je hoorde Respect. Over reizen gesproken, we stappen in de tijdmachine. En reizen voor het item vandaag vroeger terug naar 13 juni in de geschiedenis. Op 13 juni 1381 trekken opstandige boeren Londen binnen tijdens de Peasants Revolt. Ze zijn woedend over belastingen en ongelijkheid. De stad wordt opgeschud, gebouwen worden aangevallen en de Engelse regering moet ineens serieus gaan onderhandelen. Op 13 juni 1966 doet het Amerikaanse Hoge Rechtshof uitspraak in Miranda versus Arizona. Vanaf dat moment moeten verdachten duidelijk worden gewezen op hun rechten, zoals het recht om te zwijgen en het recht op een advocaat. Op 13 juni 1983 passeert ruimtesonde Pioneer 10 de baan van Neptunus. Daarmee wordt het eerste door mensen gemaakte object dat voorbij de buitenste planeet van ons planeetstelsel komt. Op dat moment althans. Pioneer 10 of 10 mag ook, 13 juni. Dat allemaal vandaag vroeger op 13 juni.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Ka-ching.
1: Shania Twain, ka-ching. Zometeen in de muziekmiddag gaan we voor de eerst naar het jaar van de hit. Dat is dit keer 1979. En gaan we naar de bioscoop.

Bonne Eduard, ik wil jou in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Het is tijd geworden voor de eerste keer om te gaan naar het jaar van de hit, 1979. En dit waren de films waar Nederland massaal voor in de rij stond. We tellen af van nummer 5 naar nummer 1. Op nummer 5 Superman. Voor het eerst geloofde het publiek echt dat een mens kon vliegen. Een enorme hit op het grote doek. Op nummer 4 Alien, science fiction en horror kwamen samen in een film die bezoekers de stuipen op het lijf joeg. Op nummer 3 in ons jaar van de hit 1979, The Deer Hunter. Een indrukwekkend en aangrijpend drama dat veel bezoekers trok. Op nummer 2 de musical sensatie Grease. Die bleef ook in ons jaar van de hit 1979 volle zalen trekken. Iedereen kende inmiddels wel de liedjes. En op nummer 1 Moonraker. Wederom een James Bond film. James die ging de ruimte in en dat wilde heel Nederland zien. In ons jaar van de hit 1979.

0: voordeeluitjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bonte Wever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
1: Voordeeluitjes.nl.
2: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
0: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
1: Voordeeluitjes.nl.
2: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
6: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
7: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans,
10: alleen de prijs is anders.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. Het is onduidelijk of zij vandaag naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schep snoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Tennister Barbara Krejcikova heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het vrouwen-enkelspel op het tennistoernooi van Rosmalen. De 30-jarige Tsjechische won de halve finale in 2 sets van de Poolse Magda Linette. Krejcikova schreef eerder al Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Haar tegenstander wordt later vandaag bekend. De finale van de Libema Open wordt morgen gespeeld. Het weer, af en toe zon met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's.
6: Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
16: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen...

0: zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij Tui.
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Richard de Buk. Omroep Zeeland.
5: This ain't no disco. Ain't no country club either.

aan het begin van weer een uur muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Je hoorde All I Wanna Do. In dit uur heb ik muziek uitgekozen van onder andere de Dire Straits, Jennifer Page, de Pointer Sisters, Will to Power. En nu gaan we naar Suzanne en Freek. Die willen nooit meer regen.

Een van die gigantische disco-knoeperts uit 1976. Je hoorde Ted Barras en Heaven Must Be Missing an Angel. Je luistert naar Omroep Zeeland, de muziekmiddag. Later in dit programma gaan we naar het jaar van de hit. Krijg je de nieuwsfeiten en een hele grote hit uit 1979. Don't raise your voice.

Onze muzikale tijdreis bracht ons terug naar 2002 met Leanne Rimes. Je hoorde Life Goes On. Straks Will to Power in de muziekmiddag. Maar nu eerst Douwe Bob with you. Coffee.

Will to Power hoorde je. Baby, I love your way. Het is tijd geworden in de muziekmiddag om weer naar het jaar van de hit te gaan. 1979. Je krijgt van mij de nieuwsfeiten en zometeen een hele grote hit uit 1979. In januari van dat jaar leggen de Verenigde Staten en China officieel diplomatieke betrekkingen vast. Een historische stap die de verhoudingen tussen beide landen ingrijpend verandert. In maart vindt het Three Mile Island incident plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Het ernstigste kernongeval in de geschiedenis van de Verenigde Staten zorgt wereldwijd voor discussie over kernenergie. En in juni brengt paus Johannes Paulus II een historisch bezoek aan zijn geboorteland Polen. Miljoenen mensen verwelkomen hem en het bezoek wordt later gezien als een belangrijk moment in het verzet tegen het communistische regime. En dan de hit in ons jaar van de hit 1979. Dat is dit keer een nummer dat vonken laat overslaan. De Pointer Sisters met Fire. Fire werd niet door de Pointer Sisters geschreven, maar door Bruce Springsteen. Hij schreef het oorspronkelijk voor Elvis Presley. Maar Elvis overleed voordat hij het kon opnemen. Uiteindelijk kwam het nummer dus terecht bij de Pointer Sisters, die er een wereldhit van maakten.

Mila Cabello, je hoorde Bam Bam, daarvoor Max, Nanny Grammer, The Thing I Love en de hit uit ons jaar van de hit 1979, The Pointer Sisters met Fire. Tijd voor muziek uit Zeeland, nieuw werk van Beedie, dit is In

gingen even terug naar 1998 met Jennifer Page en Crush. Later in de muziekmiddag hebben we nog opmerkelijk nieuws. En we weten allemaal dat de post in Nederland niet altijd op tijd komt. Dat het best wel lang duurt. Maar waar we het dan over gaan hebben, dat duurde wel heel erg lang.

0: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
0: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
1: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
2: Megabed heet niet voor niets...

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
8: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Casper Meijer met het NOS Journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn gedood. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. En het is onduidelijk of zij vandaag alweer naar huis kunnen. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Het gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 7-0 van Ierland. Heel verrassend was dit niet. Nederland is de nummer 1 van de wereld en won ook de vorige 31 duels tegen Ierland. De Nederlandse vrouwen spelen morgen nog een keer tegen de Ieren. Het weer, af en toe zon, met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met zeker starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in besparen. Op Dirk kun je rekenen.
13: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group.

0: het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotrampar in Goes.
2: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Ries.

Zeeland, zo'n heerlijk duet tussen Ricky Martin en Christina Aguilera. Nobody wants to be lonely. In dit uur muziek van onder andere Harry Styles, The Corrs, Paul McCartney en nu Ilse de Lange. Dit is Get It Right.

Eric Clapton. Je hoort hem vaker hier in de muziekmiddag. Tears in Heaven, zijn hit uit 1992. Straks opmerkelijk nieuws over post die er heel lang over gedaan heeft om bij het juiste adres te komen. Hoe dat zit hoor je zo meteen dus hier bij Omroep Zeeland in de muziekmiddag. Nu, Sonjeu.

Roxy, die mooie hit van Fleetwood Mac uit 1982. Je hoort hem natuurlijk hier in de Muziekmiddag. Zometeen Paul McCartney en daarna gaan we naar dat opmerkelijke nieuws over vertraagde post. Maar eerst de laatste track van Shakira. Come on.

Paul McCartney, Hope of Deliverance. Het is in de muziekmiddag nu echt tijd geworden voor dat opmerkelijke nieuws. En voor dat opmerkelijke nieuws gaan we naar Engeland, waar de postbezorging misschien net iets te rustig aan heeft gedaan. Een vader uit de stad Chester heeft namelijk eindelijk een tijdschrift ontvangen dat hij had besteld voor de geboorte van zijn zoon. Ja, niks bijzonders zou je denken, behalve dat die zoon inmiddels 19 jaar oud is en al uit de huis uit is. De man had ooit een exemplaar van het tijdschrift Mother and Baby aangevraagd toen zijn vrouw zwanger was. Zijn dochter was toen 1,5 jaar oud. Fast forward naar vandaag. De dochter is inmiddels 20, de zoon 19. En ineens, daar ploft het blad alsnog op de deurmat. Met daarbij een briefje van de Britse postdienst met de tekst: sorry voor het eventuele ongemak. Tja, dat is misschien wel het understatement van het jaar. De vader die zette het verhaal op social media en miljoenen mensen hebben het inmiddels gezien. Kortom, post was niet kwijt, alleen een kleine 2 decennia onderweg. Nou, dat vind ik dan toch wel opmerkelijk nieuws.

The Corrs met Radio in de Muziekmiddag. Straks nog één keer terug naar het jaar van de hit 1979. En dan hoor je wat je moest betalen in de supermarkt.

David Bowie samen met Queen, Under Pressure. We gaan weer even terug naar het jaar van de hit, 1979. En wat moest je nou allemaal betalen in de supermarkt? Een heel brood bijvoorbeeld, dat kostte toen ongeveer 1,55 gulden. Een kratje pils van 24 flesjes, daarvoor betaalde je ongeveer 9,95 gulden. En een pak melk van 1 liter, dat ging over de toonbank voor 95 cent in guldens. En wat verdiende je eigenlijk toen in 1979? Nou, het wettelijk minimumloon lag toen op 1140 gulden bruto per maand. Dat allemaal in ons jaar van de hit 1979.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: wegens het grote succes nu nog spectaculairder Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
1: Hey, ondernemer, je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
2: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Ik heb mensen pijn.
9: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Casper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, ofwel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na een explosie mogen terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. 3 mensen zijn opgepakt. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
15: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
16: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
17: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert! Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
18: Oh, heerlijk hier, hè?
19: Ja, eindelijk even niks.
20: Het is echt nice.
21: Hola, le pongo dos cervezas.
22: Hola, señor. Sí, twee bier.
20: Voor mij?
18: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
21: Por favor.
22: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
17: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
12: Goedemiddag, Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Esme Bech.
11: Omroep Zeeland.
23: De Bloemenzee bij de basisschool in Aksel blijft groeien. De protestantse kerk was vandaag ook open voor wie behoefte had aan een kaarsje branden of een luisterend oor. Welkom bij Zeeland nu, verder in deze uitzending. De Delta Ride for the Roses werd vandaag gereden boven de Westerschelde. Duizenden fietsers reden de toertocht om geld op te halen voor mensen met kanker. En in het Zeeuwse sportnieuws meer over de laatste wedstrijden van 5 voetbalclubs in de nacompetitie. Het weer in het kort, vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen is ook een droge dag. Hoe dat er precies allemaal uitziet, ook de rest van de week, dat uitgebreide weerbericht krijg je zo van mij. Goedemiddag, het is 4 minuten over 5.

0: Was dat een logisch idee?
1: Ja, voor ons zeker. De predikant belde mij nadat hij het nieuws ook vernomen had. En hij zei gelijk van, we moeten de kerk openen de komende dagen. En onze kerk is op donderdagmiddag altijd al geopend. En dit is echt logisch gevolg.
0: Nu is het vandaag ook open. Het is natuurlijk zaterdag. Mensen zijn vrij. Er kunnen kaarsjes aangestoken worden. Wordt daar veel gebruik van gemaakt?
1: Ja, gisteren was het nog wat rustiger. Maar vandaag is het echt wel een toeloop. Jonge mensen, oudere mensen, mensen met kinderen. Even binnenkomen, praatje ook. Kaarsje branden. Ja, je merkt dat mensen gewoon echt ontdaan zijn. Ja.
0: Wat kunnen jullie daar als kerk in betekenen?
1: Ja, er zijn, luisteren en ook gewoon delen het onbegrip wat er gebeurd is. Want dat is het natuurlijk gewoon, je snapt het niet, zoiets verschrikkelijks.
0: Wat willen de mensen kwijt als ze hier even komen zitten voor het praatje? Waar beginnen ze over?
1: Ja, vooral ook, er liggen heel veel lijntjes in de gemeenschap, dat merk je. En men heeft op een of andere manier toch details ook gehoord. Dat wordt ook gedeeld, maar ook het onbegrip. En iedereen leeft ook mee met familie en de school ook. Ja, ik heb er ook zelf ook geen woorden voor. En dat zeg ik ook regelmatig, dat ik ook soms stilval. En ik heb ook geen woorden. Maar mensen staan er ook mee op. En ik heb het zelf ook en anderen ook. Je wordt 's nachts wakker en je denkt, het is echt zo. Dat onbegrijpelijk.
2: De bijdrage die je hoorde was van Martijn van der Werf, die in de PKN-kerk in Axel was, die vandaag speciaal open was voor wie daar behoefte aan had. De Delta Ride for the Roses is vandaag van start gegaan in Goes. De opening verliep dit jaar soberder dan gebruikelijk vanwege het tragische ongeval donderdag bij Terholen. Toch stapten duizenden deelnemers op de fiets voor het goede doel.

0: Ik ben Joost Goffouw en ik ben hier wethouder in de gemeente Goes.
1: U heeft net hier bij de start gestaan van Ride for the Roses. Hoe was dat?
0: Ja, heel erg mooi. Het is een evenement dat heel veel zaken combineert. Het is een sportief evenement. Het is een evenement in verbondenheid. Hè. Veel mensen die te maken hebben gehad met kanker. En in die zin ook daar een steentje aan willen bijdragen om het ook de wereld uit te helpen. En dat komt allemaal mooi samen in het evenement. En dan is het fantastisch om te zien dat hier weer zoveel deelnemers zijn
2: vandaag. 5, 4, 3, 2, 1. En go. En go mensen. Dat betekent dat...
3: We hebben er heel veel zin in. We doen dit nu nog maar pas voor het tweede jaar. Ik heb mijn man verloren 11 jaar terug aan kanker. En wij vinden dit zo'n geweldig evenement dat we dat willen blijven doen.
1: Is het ook een emotioneel moment?
3: Ja. Ja. Ik wist dat niet, maar ja, alles komt terug. Alles, al de mensen met het verdriet en alle mensen waar we ook voor fietsen. Vorig jaar voor een collega, haar man. Dus ja, ja.
1: En u bent ook niet alleen, u bent met de hond.
3: Ja, we hebben de hond en mijn vriendin bij me.
4: De organisatie heeft ook gemeend om daarom...
3: We gaan volgen hoe je moet er weer tegenaan.
5: Het is wel emotioneel, dan moet ik het zeggen. Maar mijn man is vorig jaar overleden. En daar fietsen we voor opa.
6: 19 mei is hij overleden, dus.
3: Ja.
6: Het heeft 3 jaar geduurd voordat het zover was. Want, dus 3 jaar geleden is hij ziek geworden. En het zou eigenlijk niet zo lang duren, maar het is toch al 3 jaar geworden. Dus dat is heel fijn en, om mee te maken en met hem zover te komen. Ja.
3: En vorig jaar fietste hij nog zelf mee. Dat kon nog. Maar ja, het laatste jaar was niet meer te doen.
1: Vandaag ook een beetje ingetogen door het ongeval in Zeeuws-Vlaanderen van afgelopen week. Hoe was dat?
0: Nou ja, dat is natuurlijk voor met name de organisator van het evenement wel lastig. Zeeland is echt ons kent ons. Dus je ziet al heel snel dat ook binnen de relationele sfeer wel iemand is die iemand kent die. En ja, dan moet je toch kijken hoe je een evenement als deze, waar ook het leven vieren toch wel centraal staat, hoe je dat dan invulling geeft. En ik denk dat door wat af te schalen op een aantal activiteiten, dat daar in ieder geval door de organisatie hier een mooie invulling aan is gegeven.
7: Dat zei wethouder Joost de Goffouw tegen verslaggever Katie van Essen. Morgen kan er nog gefietst worden in Zeeuws-Vlaanderen. Het evenement in Terneuzen zal ook ingetogener zijn vanwege dat vreselijke ongeluk.

0: Splits en Message to My Girl. Het zijn de havenfeesten in Middelburg. En voor het eerst werd een drive-in met muziek op het water georganiseerd. Iedereen mocht het water op, of het nou een boot of een floatie of welk ander vervoermiddel voor op het water het ook was. Verslaggever Laurent Jumelet, die was erbij.
1: We zitten nu op het water, want we zitten hier op de rode boot. En u bent samen aan het sturen met uw kleinzoon.
2: Jazeker, want jong geleerd is oud gedaan. En watersport is een vergrijzende hobby. Dus moeten we de jeugd alle kans geven.
1: Kan die het al goed?
2: Hij kan het best wel goed, ja. Maar soms luistert hij niet altijd even goed, maar hij weet het wel.
1: En hoe is zo'n drive-in dan om met hem samen te doen?
2: Ja, altijd leuk. Op een boot is het altijd leuk met elkaar te beleven. En dit is iets unieks, dus ik hoop dat heel veel mensen mee kunnen drijven.
1: Waar ben je nu mee bezig?
3: Ja, even de DJ volgen. We kennen hem, dus we gaan even varen achteraan.
1: Oh, dus jullie zijn hem nu op het water aan het aanmoedigen?
3: Ja, we zijn even aan het aanmoedigen op het water.
1: En de drive-in, is het de eerste keer dat jullie dit doen?
3: Ja, we dachten vanochtend van bak eens een bootje en dan gaan we even achteraan.
1: Hoe bevalt het?
3: Ja, hij belde me. Hij zegt, wat denk je ervan? Ga je mee op de boot? Ja, gezellig. Lekker weer, leuke muziek, dus alleen maar gezellig.
1: Ja, de muziek is leuk?
3: Ja, vind ik wel.
1: Dat moet je nu ook al zeggen, hè?
3: Ja, je kan niet anders iets zeggen tegen hem.
1: En hoe zit de sfeer daarin vandaag?
3: Ja, goed. Ik denk wel gezellig. Iedereen vindt het leuk. Ik zie veel blije mensen, dus.
1: Wat ben jij aan het doen?
4: Lekker feesten.
1: Je drijft bijna van me weg.
4: Ja.
1: Kan je niet wat dichterbij komen?
4: Ja.
1: Wat zit jij?
4: Ja, een mooi floatie.
1: Mooi floatie. Wat voor dier is het?
4: Een toucan.
1: Wat is er zo gezellig aan?
4: Ja, de muziek, de mensen. Ja.
1: Ben je niet bang dat je erin valt vandaag?
4: Eigenlijk wel, maar ja, YOLO.
1: Dat hoort erbij?
4: Ja.
1: Hoe vind je het vandaag hier?
4: Ja, ik ben nog maar net, maar ik denk dat het wel leuk gaat worden.
1: Daar zie ik een boot met Kaapse vrucht erop. En er zitten allemaal mensen met felroze shirtjes in. Ik ben wel benieuwd wat dat eigenlijk is. Ze komen nu even naar de kant. Hallo.
5: Hoi.
1: Ik heb jullie niet te hard laten roeien, toch? Ook
5: nee hoor.
1: Nee? Viel mee?
5: We zijn het gewend om te roeien.
1: Ja? Jullie zijn het gewend om te roeien, want ik zie Kaapse Vreugd op jullie boot staan. Maar ik weet niet wat het betekent. Waar staat het voor?
5: Dat is de naam van onze sloep. En wij zijn de Zeeuwse Deernen uit Middelburg.
1: Dus vandaag is voor jullie eigenlijk de perfecte dag?
5: Jazeker. Thuiswedstrijd.
1: Hoe zit de sfeer daarin vandaag?
5: Ja, heel goed. We hebben een sloepje vol, dus dat is heel gezellig.
1: Hoe zorgen jullie dat het lekker gezellig blijft hier op de boot?
5: Ja, wij hebben het altijd gezellig op de boot. Ja, dat valt nooit een onvertogen woord.
1: Wat vindt u van de muziek?
5: Heel gezellig. Ja, dat draagt bij aan de feeststemming, hè?
0: Ja, de havendagen in Middelburg zijn ook morgen nog. Rondom het havengebied is dan van alles te doen. In het Zeeuwse sportnieuws praat Roelandje zo bij met dat laatste nieuws daarover. Eerst nog even het weer. Het was een koele zaterdag met wolken, zon en een stevige wind. Vanavond hebben we eerst nog een vrij krachtige westenwind, maar die neemt geleidelijk af. Er zijn vanavond en vannacht enkele opklaringen en het koelt af naar 12 tot 14 graden. Morgen dan komt de wind uit het noordwesten, is die het meest matig. Het blijft droog met een mix van wolken en zon en maximum temperaturen rond de 17 à 18 graden. Maandag is het ook nog aan de koele kant met 18 graden. Daarna wordt het geleidelijk warmer. Dinsdag en woensdag wordt het gemiddeld dan 23 graden.
6: Ook in het weekend de lekkerste muziek en het laatste nieuws.
0: Roeland van Vliet is aangeschoven met het laatste sportnieuws. Brand los.
7: Ja, goedemiddag. In de nacompetitie van het zaterdagvoetbal kwamen vanmiddag nog 5 Zeeuwse ploegen in actie. Dat gebeurde tijdens 3 finales, waarin het draaide om lijfsbehoud in de 4e klasse of juist promotie naar dat niveau. Nieuwland speelde tegen Wemeldingen en won met 3-0. De ploeg bezorgde daarmee trainer René de Nooijer een mooi afscheid. Hij vertrekt na 5 seizoenen naar Zeelandia Middelburg. SBS versloeg Kruiningen met 1-0. De ploeg uit Poortvliet promoveert dus naar de 4e klasse. En Wolfertsdijk zette de grootste uitslag neer. 4-0 tegen DHV uit Zevenbergse Hoek. In Aardemuiden is op dit moment de Riedijkbestratingen superfinale aan de gang. Het is een toernooi voor de subtop van Nederland.
0: Ja, en jij was daar vanmiddag zelf voor ons en sprak met een aantal hoofdrolspelers.
7: De tafeltenniscompetitie zit er al een paar weken op. Arnhem-Muiden, de hoogst spelende vereniging van Zeeland, heeft zich gehandhaafd in de tweede divisie. Dat is het derde niveau van Nederland. Vandaag is het toetje van het seizoen, de Riedijkbestratingen Supercup. Dat is een toernooi met een lange traditie, vertelt organisator Isaac Heijboer.
8: Nou, dit toernooi is van oorsprong, heet het de Hakkenberg Cup. Die werd al 41 jaar hier in Zeeland gespeeld. En een paar jaar geleden hebben we er een superfinale aan toegevoegd, waarmee we ook landelijk opererende spelers uitnodigen. Het is echt een invitatietoernooi.
7: Ja, wat is precies het niveau van de spelers die we hier zien vandaag?
8: We hebben hier twee jongens uit Amsterdam die in de Eredivisie uitkomen. We hebben de Nederlands kampioen onder 19 bij ons. En voor de rest met name eerste en tweede divisie.
7: Ja, en tweede divisie, dan zien we ook Zeeuwse spelers.
8: Dat klopt. We hebben Søren de Witte en Mark Hakkenberg hier van onze vereniging die ook meedoen.
7: Wat betekent dit nou voor jullie vereniging dat dit toernooi zo lang bestaat?
8: Het is gewoon een mooi podium. Mensen komen graag terug hier naar de Muiden. Vroeger was het een Zeeuws toernooi. Tegenwoordig hebben we spelers uit België, spelers uit Zuid-Holland, spelers uit Brabant. En de Riedijk Bestratingen Cup, waarmee het begonnen is, met 66 spelers. Daarvan mochten de eerste drie ook vandaag meedoen.
7: Ja, dus het is eigenlijk een lange plaatsing en uiteindelijk mondt dat uit in de finale hier zo.
8: Dat klopt, ja. Dus de eerste drie die krijgen een wildcard om zich te meten tegen spelers was eigenlijk nooit tegen spelen. Dus voor hen is dat natuurlijk ook een leuke uitdaging.
7: Een van de Zeeuwse deelnemers is Søren de Witte. Wat betekent dit toernooi voor jou?
9: Ja, belangrijk. Het is een regio toernooitje met landelijke spelers erbij.
7: Ja. Nu zit het seizoen erop. Hè. Is dit dan nog belangrijk om mee te doen voor jou? Is het een leuke prijs om te winnen?
9: Ja, nou, ik zal hem niet winnen normaal gesproken, maar nee, het is wel leuk, ja. Ja.
7: En wat is het niveau van dit toernooi? Kun je dat uitleggen?
9: Ja, het is iets hoger dan wat wij normaal spelen, zeg maar. Je hebt een paar spelers die wat hoger zijn en een paar spelers wat onder. En wij zitten er net tussenin.
7: Dus je kan soms aardig meekomen, maar soms ga je behoorlijk onderuit.
9: Ja, zoiets, ja. Ja. Ja. We doen op twee van de Eredivisie mee, dus ja.
7: De uitkomst van het toernooi wordt pas vanavond bekend. Dan worden de laatste wedstrijden gespeeld. Korfbalster Romy de Rijk uit Oost-Soeburg heeft met haar club PKC naast de landelijke veldfinale gegrepen. In de halve eindstrijd vanmiddag in Hoevelaken verloor ze met 16-14 van het Drentse DOS 46. Eerder dit seizoen liep de Rijk ook al de zaalfinale mis. Voor meer sport kijk je op onze site of in de app.
0: Dankjewel Roeland, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Zeeland Nu. Het laatste nieuws en sportnieuws kun je elk moment van de dag vinden in onze app en op omroepzeeland.nl. Voor nu wil ik je een hele fijne avond wensen.
6: Omroep Zeeland. Goedemiddag, de Zeeuwse Top 40. Muziek uit Zeeland met

0: gaan live uit Bruinisse met een voetbalplaatje. Euforie. Goedemiddag, welkom bij de Zeeuwse Top 40 met muziek uit Zeeland of van Zeeuwse artiesten buiten de provincie. En natuurlijk samen met Marcel.
1: Ja, het is echt begonnen, hè? Het WK. Morgen, de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal. Nou, deze euforie maakte Frank live voor het vorige WK in 2022. Nou, en toen ging het best goed, hè? Tot de halve finale.
0: En nu tot de finale, hè? Nou, even wat gas terug nu, want Peter Wessel uit Goes is allerlei muzikale ideeën uit vroeger tijd opnieuw aan het produceren. Hij noemt zich Lester Weeps. En dit nummer gaat over een man die van koken en schoonmaken houdt. Misschien wel over hemzelf. Dit is

0: Wat zijn de meest gestreamde nummers van Zeeuwse artiesten op dit moment? En hebben we misschien een nieuwe nummer 1? Hier is de Clip Top 10. Wij gaan nog
1: lang nu niet. Opnieuw binnengekomen. Alwin, we gaan nog lang en niet naar huis. Op 10.
0: Op 9 van 10. Vos en Magical Mystery. Alsof ze alles weet.
1: Frank Live, ik kom eraan, Renesse, van 7 naar 8. Ik ben zo blij om hier te zijn,
0: om hier te zingen. Magazines gaat van 9 naar 7 met Okidoki.
1: Vracht 7 van grote.

0: Try Again, het duet van Danny Vera en Marlon Michel. Blijf staan op 4.
1: It'll be alright. Praat met God. Praat niet terug, maar ik weet dat hij luistert.
2: Zoveel mensen mishandeld, gemaakt en beroofd. Emotional damage.

0: Dieter van der Westen, een singer-songwriter uit Zierikzee. En zijn nieuwste track Wake Me Up On This probeert het zomerse gevoel in klank te vangen. En dat komt goed uit, want Dieter en broer Erik hebben een bijzonder optreden voor de boeg. Volgende week staan ze in het voorprogramma van Eliades Ochoa van de Buena Vista Social Club. Hoi Dieter.
1: Ja. Dag, goedemorgen.
0: Wat geweldig.
1: Ja, dat is geweldig inderdaad. Ja. Dat we het voorprogramma van Eliades kunnen doen.
0: Jij gaat al een tijdje mee in de muziek. Even vertellen wat je zoal gedaan hebt?
1: Ik heb met mijn andere band Kasbah heb ik onder andere het nummer voor Bevrijdingsdag gemaakt, samen met Telau en Bluff. En met allemaal verschillende Nederlandse artiesten samengewerkt. En ik heb met mijn eigen band heb ik het voorprogramma onder andere gedaan van Calexico. Dat is de favoriete band van Bob Dylan. Al 25 jaar bezig. En mijn broer al 30 jaar of 35 jaar. Ja. Dus,
0: Bob Dylan, om maar even een paar namen te noemen. Hè?
1: Ja.
0: Hey, verschillende stijlen. Maar uiteindelijk koos jij ervoor om meer richting Americana te gaan. Dus beïnvloed door country, folk, blues. Wat spreekt je daar vooral in aan?
1: Ja, het was eigenlijk... Ik schreef gewoon liedjes en ik wist eigenlijk eerst helemaal niet wat Americana was. Totdat iemand zei van, hey, wat leuk dat jij die Americana liedjes maakt. Ik zei van, nou, ik maak gewoon Engelstalige liedjes. En ik weet niet wat voor stijl dat is, maar hij zei van, ja, nee, dat is Americana. En toen ben ik dat gaan luisteren en toen dacht ik van, ja, dat is inderdaad wel leuke muziek. Dat was eigenlijk de omgedraaide wereld.
0: In 2022 maakte jij een album als de Dieter van der Westen Band. Met onder andere je broer Erik daarbij. En je speelt nog steeds met hem samen. Jullie zijn onafscheidelijk.
1: Ja, best. Eigenlijk al sinds dat dat we klein zijn. Tenminste, ik ben 10 jaar jonger dan hem. Dus hij heeft mij echt gitaar leren spelen en basgitaar. En hij is zijn eigen weg gegaan als jazz, bekend jazzbassist die onder andere met Martin Fons speelt. Ook Zeeuws, met Zeeuws Roots. En ik ben mijn eigen weg ook gegaan. Gewoon meer in de wereldmuziek en in de folk en in de Amerikanen.
0: Ja, en hoe kom je dan ineens aan een optreden als voorprogramma van die Cubaan Eliades Ochoa?
1: Ja, het was mijn oude boeker, Jerome Williams. Dat is de Amerikaan die eigenlijk ook zei van, nee, ik vind jouw Americana liedjes heel erg leuk. Daar wil ik iets mee doen. Die is onder andere de manager en boeker van Eliades Ochoa in Europa. En die belde mij op een aantal weken geleden van, hey, Eliades zoekt nog een voorprogramma voor zijn show hier in Amsterdam in het Amsterdamse Bos. Wil je dat doen?
0: En dan zeg je geen nee, hè?
1: Nee, dat zeg ik geen nee, want ik heb in de tijd dat de Buena Vista Social Club veel speelde, heb ik er ontzettend veel naar geluisterd. Ik vind het echt heel erg mooie muziek.
0: Dat is dus later deze maand, maar nu eerst die nieuwe single, Wake Me Up On This. Wat is het idee achter dit nummer?
1: Nou, een goed zomers gevoel. Het is een soort een strandliedje eigenlijk. Met een beetje een vintage sausje eroverheen. Maar echt een ode aan het goede gevoel van het leven. Dat is een beetje wat er achter zit. Gewoon, breng me ergens naartoe waar dat zomers lekker gevoel is.
0: We gaan er naar luisteren. Hier is Dieter van der Westen en Wake Me Up On This.

0: Zeefse artiesten delen van alles op social media. En Stefan maakt daar elke week weer een prachtig overzicht van. Hi Stefan.
1: Hey Elsa, Dave von Raven van de Kick is zijn versterker kwijt. De Goessenaar vermoedt dat hij hem op het Bevrijdingsfestival in Vlissingen heeft laten staan. En dat de versterker met een andere bandbus mee naar huis is gegaan. Het gaat om een Elk FS-31 en ik mis hem nogal, schrijft Dave. Nou, mocht je heel toevallig meer weten, neem vooral contact op met Dave of de Kick. Afgelopen woensdagavond was de benefietavond voor Blanche Vinken, bekend van restaurant De Kromme Watergang en Hoofdplaat. Zij is ernstig ziek en om geld in te zamelen was een benefietdiner en veiling. Het werd allemaal georganiseerd in de launchbar van het Philipsstadion in Eindhoven. Erik de Zwart leidde de veiling en tussendoor zongen Guus Meeuwis samen met Pascal Jacobsen. Dat zijn twee vrienden van de familie Vinken. En Pascal had zelfs nog een tijdje een eetcafé met Tom Vinken, de zoon van Blanche. Op Instagram is te zien hoe Pascal en Guus Het is een nacht zingen. Wie erbij wilde zijn, moest natuurlijk wel de portemonnee trekken. Minimaal 1000 euro per persoon. Uiteindelijk heeft die avond dus 500.000 euro opgehaald. En dat is genoeg om een behandeling in het buitenland te betalen. Leuk nieuws voor muzikanten die ook fan zijn van de band Vos met zanger René Geelhoort uit Zonnemeren. Het nieuwste lied, Magical Mystery, staat op Blad Muziek. En dat is leuk voor allerlei muzikanten.
2: Zelfs voor altviool en voor keyboard. En we hebben ook de hele drumsheet. Zo hoor je precies waar Nienke wat heeft geslagen in het nummer. Speel jij een instrument? Of ben je toevallig muziekdocent? Stuur ons dan even een berichtje, dat vinden we leuk. En dan zien we jou graag dit nummer spelen.
1: Ja, misschien ook leuk voor jou, Elsa, met je trompet. Als je ermee aan de slag gaat, dan vinden wij natuurlijk ook wel leuk om te zien. Ik zie jouw filmpje dan ook wel verschijnen, Elsa. Dax Hovius uit Capelle kwam deze week met een bijzondere release. Zijn oom Audi Hogendoorn was ook actief in de muziek. Hij overleed in 2001. Dax heeft een oude opname van hem opgepoetst, opnieuw gemixt en meegezongen. En zodoende is het een duet geworden van Dax met zijn oom die hij nooit heeft gekend. De single heet Out Tonight. En je kan je zo voorstellen dat dit een emotionele ervaring was voor Dax' moeder, de zus van Audie en ook zijn oma.

0: Ian, 18 jaar, uit Kruiningen. En met dit nummer Cherry Red won hij vorige maand de Buma Academy Spotlight Award.
1: En we hopen natuurlijk dat hij geslaagd is voor zijn examen. En meteen door kan naar Leeds, Engeland, waar hij een muziekopleiding wil volgen.
0: Muziek in dialect is deze week in het West-Zeeuws-Vlaamse van Ries de Vuist. Dit is de Walskoning.
2: Het is fieste op dorp, bij het monument speelt de muziek. De kermessen staat in de straten hadden dik. En s'avonds is het bal in het zaaltje van het dorp. Ze zijn de walskoning van het dorp.

Zijn vingers missen een touw, maar er is de eerste danseur. En ze willen wel trouwen, maar niet in mineur. Romantisch geschuffel in het licht van de tijd.

0: We hebben een propvolle concertagenda.
1: Rien Dekker is vandaag in Schoren op de Dorpsbarbecue.
0: En Patricia Voort zingt vanmiddag van 3 tot 5 in Slot Oostende in Goes.
1: En nog eentje voor vanmiddag om 1 uur in Nisse. Verrassing en verbeelding in de podiumschuur en tuin. Het gaat om de kunst van het kijken en luisteren. En dat valt die middag helemaal samen met Nisse in de hoofdrol. Met onder andere Ries de Vuist.
0: Morgen dan is zanger Alwin in Goes bij Stichting Hulp Gehandicapten.
1: En vanavond is de balladeparade bij de Vliegende Hollander in Terneuzen. Nou, daar kunnen talenten van 8 tot 80 laten zien dat ze een plekje op het festival De Ballade verdienen. En dat festival is dit jaar op 3, 4 en 5 juli. Nou, die parade begint vanavond om 7 uur.
0: En verder veel jazz in Terneuzen, want het is Zeeland Jazz Festival. Dat is vanmiddag vanaf 2:30 en morgen vanaf 3:00.
1: En op dat Zeeland Jazz Festival speelt Secret Rendezvous in de Pit en in Terneuzen. En dat begint vanavond om 8:30.
0: En dan nog vrijdag 19 juni lanceert DJ Roman Anthony zijn nieuwe album in Café La Moustache in Goes. Hij heeft een moeilijke periode achter de rug waarin hij worstelde met long-covid. En daarom gaat de opbrengst naar Stichting Long-Covid. Hij brengt house, disco en tech house en dat begint vrijdag om 9:30.

0: Muziek uit Zeeland.
1: Stuur al je nieuwe muziek uit Zeeland op naar het bekende mailadres muziek@omroepzeeland.nl. En tussen de voetbalwedstrijden door kun je altijd genieten van Zeeuwse muziek via de website en social media.
2: Blijf lekker bij Omroep Zeeland. Volgende week is de Zeeuwse top 40 er weer. Maak er vooral een heel mooi weekend van.

0: buikpijn.
1: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
4: Hé, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
8: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
7: Hoe dan?
8: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
11: Casper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. De VVD roept de vakbonden op om mee te denken en niet de economische groei en vooruitgang tegen te werken. Dat zei de partijleider Jesselgus en fractievoorzitter Brekelmans op het VVD-partijcongres in Den Haag. Hun toespraken gingen voor een belangrijk deel over de economie. Brekelmans zei zich zorgen te maken over de signalen die hij krijgt als hij bedrijven bezoekt, dat ze niet meer willen investeren in Nederland en overwegen te vertrekken. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen dagen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bob, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
8: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
7: Echt?
8: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
12: Let's go!
0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
10: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet zie je ze terug op tv en onze website. Leuk!

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Voor het eerst in Nederland. Het Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Op 26 juli spelen ze Dvorak's 8e symfonie en Brahms' eerste pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
8: Omroep Zeeland.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
8: Omroep Zeeland.
10: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan 24 uur tijd bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. De finale van het tennistoernooi in Rosmalen bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Barbora Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. Krejcikova schreef eerder al in Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Voor Montgomery wordt het finale in Rosmalen de eerste finale van een WTA-toernooi. Bij de mannen heeft de Australiër Alex de Minaur zich geplaatst voor de finale. De andere finalist wordt later bekend. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Omroep Zeeland.
9: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

0: Thuis, op het werk of onderweg. En Omroep Zeeland aan natuurlijk. Altijd.
1: Que lo que estamos rulando y empezó el verano. Fuego.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles geweest en de bacterie is niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Evides onderzoek nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land, die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Alle finalisten van het tennistoernooi in Rosmalen zijn bekend. Bij de mannen neemt de Australiër Alex de Minaur het op tegen de Pool Kamil Marischak. De finale bij de dames gaat tussen de Tsjechische Barbara Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio, bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden, dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat opvallend veel plekken momenteel sneeuwvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv. Bij Omroep Zeeland. New truck, big

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland. Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. De 62-jarige Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die ook uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat en kregen 200.000 mensen het advies om water voor de zekerheid te koken voor gebruik. Afgelopen dag heeft drinkwaterbedrijf Evides extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. In Zeeland is morgenavond een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. De tocht eindigt bij de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag werd een groep schoolkinderen en hun begeleiders aangereden door een automobilist. De 19-jarige bestuurder is opgepakt en zit nog vast. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. En daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie was daar weer een reactie op. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet gevonden. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1. En op dit moment start nog een wedstrijd op het WK. Brazilië en Marokko spelen in groep C tegen elkaar in New York. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op TV.

Hoe maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt? Een bonus lust bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

Bluff, Raccoon, Danny Vera en Emma Heesters. Ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 12:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit de grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren er in de stad meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz.